0: Oké, je stopt al je liefde erin. De lekkerste Moxie Mitty. Jouw bakkabana is next level. Pom, bami en natuurlijk jouw niet te evenaren sautosoep.
1: Zo lekker, lekker, lekker.
0: Bijna iedereen uit je directe omgeving kent jouw kookkunsten. Maar hoe laat je de rest van de stad weten dat ze bij jou moeten zijn voor deze lekkernijen? Reclame maken waar de liefhebbers zitten natuurlijk. Daarom adverteer jij op Galaxy, want daar zitten die nieuwe klanten. Dus stel je eigen campagne je samen en ga naar galaxy.nl, dat is glxy.nl, of bel 085-744-4774.
2: Hallo?
0: Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
3: Hey, yo, yo. Everybody.
4: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
5: I'm here.
6: Yes, sir.
4: This is Galaxy Radio.
7: I'm a superstar.
8: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
10: What's up, it's Coi Leray.
11: This Future.
12: Hey, what's up, this Chris Brown.
13: All the hits on Galaxy Radio.
14: The only station that matters, period.
15: We're doing it for the culture.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Listen anywhere on our free radio app. Or online at galaxy.radio.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hippen, niet meer bellen, even wijden.
2: Jacques Chirac.

0: the biggest stars come to play.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

0: en een naam in de industrie.
1: En dat was echt pijnlijk, bro.
0: DJ MBA, zijn hele interview uit Fidi Kjeldum zie je nu op Galaxy TV.
1: Ik zeg het, dat was zo pijnlijk. Als je zeg maar bezig bent en iedereen kijkt naar je van what the fuck. En mensen gaan gewoon weg tijdens je set. Gewoon die hele zaal loopt helemaal leeg gewoon tijdens jouw set.
0: Kijk online op Galaxy.tv. Dat is glxy.tv.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
3: Biggest stars, you'll hear them all. We are

mezelf, soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampje pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot te terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Lima.
1: Ik klap een partij bij Pardon. Zij wil het nummer van mijn telefoon, baby, doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash, ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als van Vuitton. Anti rijdt met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk als je moest, wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip af. Jacht hier zo op Ibi, zoveel bitches lijkt op fuikdag. Beide teams scoren, bro, ik weet niet eens die uitslag. Ik heb fans in mijn DM die me vragen wanneer ik ga droppen. Ik was laatst nog in Doetsloe met hele goede toppen in vacuum packs. En het liefste wil ik stoppen,

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: gaat laag als ik het vraag. Ik vind het heftig, man.
1: Heftig, man.
0: Heftig, man.
1: Heftig, man.
0: Heftig, man.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Yeah, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music. Hip-hop and R&B all the time.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day.
7: We are Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
8: It's a new day.
9: I'm up early, I'm never late.
7: This is Galaxy.
10: What's up, it's Lil TJ.
11: What's up, it's 21 Savage.
12: It's Vito, baby.
13: What's up, what's happening?
14: What's up, it's Smoke.
15: What up, it's your boy Lil Durk.
16: Hey, say what's happening, man, it's T.I.P. T.I., man, you understand that?
7: We are Galaxy.

liepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes. We kennen

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Ook al is je papa rijk, schatje, wil ik dat je blijft. Schatje, trap die waggie rij, schatje, zelfs als ik sliep.

0: iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen. Maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Yeah, yeah. Look, look.
3: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
6: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. Mensen die te laat bezwaar maken tegen de omstreden box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienen, komen in aanmerking voor teruggave. Volgens staatssecretaris van Oosterbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht, heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de Verenigde Staten ruim 115.000 banen bij, veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Ja, ja, ja, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
0: On FM and digital radio.
9: The music. Hip-hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go!
0: 24 hours a day.
10: We are Galaxy.
11: Please wake up. Please wake up. Wake up.
12: This is A Boogie with the Hoodie.
13: What it do? It's your boy Baby Jesus, aka the Baby.
14: Bless up. It's DJ Khaled.
15: What's up, guys? This is Post Malone.
16: Hey, what's the deal? It's Ty Dolla $ign.
17: It's Young Thug.
18: Hi, it's Lil Nas X.
10: We are Galaxy.

Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.

0: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: We are Galaxy. The sound of a culture.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. Bij een steekpartij nabij moskee Islamitische Stichting Nederland in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak en houdt rekening met meerdere scenario's, maar ziet voorlopig geen religieus motief. Net zoals bij de mannen zijn PSV-vrouwen landskampioen geworden. Alleen is dat voor de vrouwen de eerste keer. Door een 2-0 zege op ADO Den Haag stelde PSV gisteravond de titel veilig met nog één speelronde te gaan. Riola Xemali opende vroeg de score na een assist van Renate Jansen. Ondanks kansen bleef ADO zonder resultaat. Een gelijkmaker werd afgekeurd wegens buitenspel. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijke bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. De Verenigde Staten hopen dat de gevechtspauze leidt tot verdere vredesgesprekken. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af en is het ook droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
7: Yeah, you know the station.
8: This is Galaxy Radio. On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
8: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go.
8: 24 hours a day.
4: We are Galaxy.
9: Brand new day with my crew.
10: Non-stop hip-hop.
11: Me, myself, one-third, Quavo.
12: This is Travis Scott.
13: Let him know.
14: Migos in the building.
15: What up, it's your boy DJ Mustard.
16: Hey, yo, this is Cardi B.
17: What's up, this is LMA.
18: Turn it up, this is Future.
4: We

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Wout presenteert Pass the Aux. Nederlandse hiphop op z'n best. Elke maandagavond om 7 uur op Galaxy Radio.
2: Hey, yo. Yo, everybody.
1: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
3: I'm here.
4: Yes, sir.
1: This is Galaxy Radio.
5: We

Listen anywhere on our free radio app. Galaxy.radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. Norovirusuitbraken komen regelmatig voor op cruiseschepen. De Chinese export groeide in april onverwacht sterk met 14,1% op jaarbasis. Ondanks mondiale economische druk door het conflict in het Midden-Oosten. Economen rekenen er op circa 8% groei. Ook de import steeg harder dan verwacht met 25,3%. Daarmee presteerde de Chinese handel beter dan voorspeld. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum bij Engelen uit na meerdere protesten. De opvang moet 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten op een bedrijventerrein naast de A59. Demonstranten blokkeerden herhaaldelijk de snelweg, gooiden stenen en probeerden een rotonde af te sluiten tijdens protestacties. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row.
3: Do it!
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up!

We are Galaxy.

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: We are Galaxy. I've been going in.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Hey, every day's a party.
2: Yo,
5: this is Galaxy.

0: pay attention.
1: We are Galaxy.
0: Here we go.
1: Galaxy, home of rap.
2: Babacha, ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Babacha, jij bent de laatste, zoek op Babacha.
3: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Babacha, ik hoor je.

Resserre nos steves dan. Va wasche, ik wou je, ik zie je niet schatje. Va wasche, jij was de laatste snoes in mijn bakje. Je hoeft niet te bellen nu hoe het is. Je hoeft niet te bellen nu hoe het gaat. Dingen gaan altijd als hoe ze moeten. Nu ben ik ijsstand weer op straat. Zeg hola je type nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Kortingscode, fuck you, blok mij. Jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn.

0: la je diep nog. Zet mijn hart voor sale op restock. Context code, fuck you, blok mij. Jij bent niet eens mijn type meer. Snapchat herinnering, herinnert me weer aan hoofdpijn. Wij kunnen nooit meer close zijn. Voor mij ben je meer dan dood nu.
1: We are Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het Anders-Hantavirus vastgesteld. Dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het Westelijk Havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Op cruiseschip Caribbean Princess zijn zeker 115 mensen besmet geraakt met het besmettelijke norovirus. Het schip ligt bij de Dominicaanse Republiek. Passagiers en bemanning zijn geïsoleerd. Het virus veroorzaakt buikgriep met braken en diarree. Het schip vertrok eind april uit Florida en keert maandag terug. En dan het weer. Vanochtend is er vrij veel zon en blijft het droog met temperaturen tussen 12 en 15 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten.
2: En tot zover het nieuws.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go.
5: 24 hours a day.
6: We back, rolling 10 joints in a row.
4: Do it.
6: Back inside that hip hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
6: Light them up.

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
1: We are so

0: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer. Want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks. Nada. Noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren.
1: Of bel 085-744-4774.
2: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

0: glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken. Galaxy.
1: Hold on, wait.
2: This is where the biggest stars come to play.
3: This is Chris Brown and you're listening to Galaxy.radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan, dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. Bij een overleden Duitse passagier van cruiseschip Hondius is het anders hantavirus vastgesteld, dat meldt de WHO. Daarmee zijn 6 besmettingen bevestigd en 2 vermoedelijk. Eerder overleden ook 2 Nederlanders. 4 patiënten liggen nog in het ziekenhuis, een geëvacueerde Duitse vrouw bleek niet besmet en blijft uit voorzorg onder observatie in Duitsland. Het Amerikaanse leger schakelde gisteren 2 Iraanse olietankers uit die volgens Washington, ondanks restricties, een Iraanse haven wilden binnenvaren. Beelden tonen aanvallen door een gevechtsvliegtuig. Satellietfoto's tonen een mogelijke olievlek. Iran veroordeelde de actie als vijandig en strijdig met het staakt-het-vuren en bekritiseerde het Amerikaanse optreden scherp. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon. Alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it!
6: Back inside that hip hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
6: Light them up!

0: hip-hop.
1: Your favorite hip-hop.
0: Hip-hop.
1: And R&B.
0: Y'all know

0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is galaxy.nl. En profiteer nu van onze zomeraanbieding. Want de zomer op Galaxy begint al in mei.
2: Hey, yo, yo, everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio. And what it do?
6: What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
7: DJ Khaled.
8: What's up, it's Herb.
9: Hey.
10: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio.

for hip-hop, afro, R&B, and dancehall music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers geen besluit hebben genomen of dit niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om de stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens het ADV kunnen ook ticketprijzen stijgen. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers in 2026 met 10%, wat in Duitsland circa 20 miljoen reizigers zou raken. In Helmond is gistermiddag een 15-jarige jongen aangehouden na een geweldsincident. Hij zat met een groep jongeren achter een slachtoffer aan dat werd geslagen en gewurgd. Ook werden fietsbanden leeggelaten en werd de fiets in een kanaal gegooid. Een getuige zag alles gebeuren en alarmeerde de politie. In Rusland is de dag van de overwinning begonnen, ter herdenking van de Sovjet-overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Rode Plein in Moskou vindt een kleinere militaire parade plaats dan gebruikelijk, dit vanwege de oorlog in de Oekraïne. Ook president Poetin zal spreken. Rond de viering geldt tijdelijk een staakt-het-vuren, mede na Amerikaanse bemiddeling. En dan het weer. Vandaag is er volop ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er wat bewolking. Met een zwakke tot matige wind uit het oosten ligt de temperatuur op 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
3: 24 hours a day.
5: We right back.
6: Well, okay.
3: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
6: Now let me break it down.
3: We are Galaxy Radio.
6: This beat right here.
7: Yeah, I know.
8: Get that old robotic, futuristic joints, jets.
6: Was like nothing we had ever heard.

0: Peace. You know what I'm saying?
1: Hey, super chill dat je weer luistert naar Fleva in Ja Ears hier op Galaxy Radio. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Ik ben dus Danny en ik neem je vandaag weer eens mee met de doopste tracks aller tijden. Naar mijn mening dan natuurlijk. Straks een verhaal van LL Cool J en Boyz II Men. En dan weet je nu al misschien over welke track het dan gaat. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio Opener. En dit keer heb ik voor een track gekozen die ik van de week weer aan het luisteren was op ons Throwback kanaal, Galaxy Throwback Radio dus. En ik luister die track en ik denk, ja, dit is hem, hiermee ga ik beginnen. En over welke track heb ik het dan? Ik heb het over Gangstar met Mass Appeal.

0: that's a bitch that love fucking niggas, especially chicks.
1: Yes, dat hoorde je goed. Sugarcane met A Blue But True Story Betrayal. En dat heeft alles te maken met het interview wat we vandaag hebben met Sugarcane. Ja, daar ben ik super blij mee. En Sugarcane ken je ook als Red Light Boogie. Je kent hem ook als Hamza. Je kent hem ook als Kane, oftewel Kane and Nobody Else. En vandaag dus een interview met hem. Dat straks. Nu eerst het verhaal van Boyz II Men samen met LL Cool J. Die hebben een hele dope track, een classic van je welste, genaamd Hey Lover, uit 1995 alweer. En destijds sloeg dit echt een brug tussen R&B en hiphop. En herkennen toen al hiphoppers. En die vonden het altijd niet zo cool om een fusion tussen R&B en hiphop te horen. En die noemden het dan ook vaak rap en bullshit, R&B. Maar de R&B-liefhebbers gingen juist hiphop meer waarderen. En toen was het zo van, oké, het is niet alleen stoerdoenerij en zo. Er is meer wat we alleen maar door de media voorgeschoteld krijgen. Dus die gingen ook weer, ja, hiphop werd toegankelijker. Laat ik het even zo zeggen. En hiphop werd steeds meer volwassen. Daar heeft LL Cool J dus onder andere bijgedragen met deze track, met Boyz II Men. En dat was weer echt dé R&B-groep van destijds. Een hele grote naam. En LL Cool J die had zijn sporen al verdiend en dus kon het niet anders dan een hit worden. En dat werd het ook wereldwijd, behalve in Nederland. Daar werd het niet zo enorm hit. En dat komt mede door mensen, ja, die de stichting Top 40 beheren. Zal ik het een beestje bij de naam noemen? Dat ga ik gewoon doen. Dat is meneer De Zwart, hè? En dan weet je wel over wie ik het heb. Want die bepaalde eigenlijk samen met een aantal mensen samen wat dan wel en niet in de Top 40 zou mogen komen. En hun meetsysteem was het opvragen wat er populair was bij de platenzaken en aanvragen op de radio. En ze wisten dus totaal niet wat er echt leefde en claimden tot de dag van vandaag dat wel goed aan te voelen. Maar terug naar Hey Lover, dat was even mijn kritiek. Terug naar Hey Lover, het bevat uiteraard de Michael Jackson sample van The Lady in My Life. En ook trouwde LL Cool J zijn vrouw in het jaar dat dit nummer uitkwam. En er gaan geruchten dat dit nummer textueel dus ook echt over die vrouw gaat. Luister maar mee.

0: Mount Olympus met Murderer. En het is nu tijd voor het interview met Sugarcane. En de eerste vraag is de ontzettend lange aanloopvraag. Wat niet veel mensen denk ik weten is dat je kickbokser bent geweest. En je geeft nowadays ook trainingen. Maar waarom ik dat aanhaal? De keer dat ik jou zag optreden, ik zal het echt nooit vergeten. Ik weet niet meer of dit bij Little Brother was of ergens anders, maar ik stond bij Paradiso in de rij buiten. Ik zie een Cadillac Escalade die glimt als de madder die in één keer aankomen rijden. En een hele grote brede guy stapt uit met een soort van witte bontjas of zo. En ineens zie ik, fuck, dat is Kane man, dat is Sugarcane. En even later binnen onstage zag ik dat vuur van een kickbokser in jou terwijl je spitte. Die energie en die agressiviteit, dat zag ik er gewoon helemaal in terug. Een grote noodzaak om te spitten zag ik ook. En binnen no time anticipeerde de crowd dan ook weer daarop. Waar komt dat vuur vandaan bij jou? En waarom gooide je daar gewoon alles erin en eruit?
1: Ik ben vroeger kickbokser geweest, klopt. Dat ik lesgeef, persoonlijke trainingen, klopt. En dat je toen destijds mij uit die Cadillac Escalade zag stappen met de spinning rims waarschijnlijk voor Paradiso, klopt. Of het was een Hummer met 24 inch patas en Lamborghini deurs. Volgens mij was dat toen dat ding, want daar sprak ook meerdere mensen over. En dat ik uitstapte met een bontjas. Dat was een koetjes, een Boss merk. Een soort van bontjas. Ja man, zo'n koetjesvacht met witte wol en een lichtbruin leer. Net als die, ja, die koeienvlekken, je weet toch? Dat was die joint, dat was toen destijds, ja. Dus dat ik zeg maar, dat je mij zag spitten met een bepaalde vuur, klopt. Daar zit natuurlijk ook roots in van kickbox. Maar je moet begrijpen waar die vuur vandaan komt. Die vuur die is al ontstaan bij het bewustzijn dat ik als jonge guy uit de vechtersbuurt voor mezelf moest opkomen. En dat eigenlijk mijn ouders ook altijd moesten vechten, omdat mijn mama Hollands is en mijn vader Surinaams. Hebben ze altijd moeten vechten tegen racisme en discriminatie. En hun ouders komen ook natuurlijk weer uit een tijdsgeest waarbij hun ook hebben moeten knokken. Mijn vaders kant tegen racisme, onderdrukking en slavernij. En aan mijn moeders kant, mijn opa heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog. En heeft de brug van Nijmegen opgeblazen toen de Duitsers daaroverheen probeerden te komen. Heeft de onderscheiding daarvoor gekregen door koningin Juliana. En vocht dus voor zijn land. Dus ik kom uit een lijn van warriors aan beide kanten. Dus dat ik dan als een 70s baby in een periode van mondiale revolutie tegen racisme en onderdrukking dan evolueer als een jonge leeuw met vuurpassie, dat is dan niet zo onlogisch. Dus elke handeling die ik doe, doe ik met volle kracht, met volle overtuiging, met volle passie. Nadat ik natuurlijk qua craft er heel erg intensief in ben gaan duiken en dat dan naar buiten projecteer. Dus die vuur is enkel een fakkel die ik vasthoud. Zo moet je het zien, want mijn vuur komt al uit een lijn voor mij. Van mijn voorvaderlijke lijn.
0: Ja, de toon is gezet voor dit interview. En nog veel meer van dit soort epicness ga je voorbij horen komen als ik straks het vervolg heb van dit interview. Want we gaan nu eerst luisteren naar een classic van je welste. Hier, Sugarcane met You Can't Fool Mine.

0: every weekend.
1: Weekends need music. Sydney Gregor is mixing the biggest tracks in the Galaxy Weekend Mix every Saturday evening here on Galaxy Radio.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app. Of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
1: This is DJ Danny on Galaxy Radio.

Emery met That's What I'm Talking About. Haha, nee, Talking About, zo heet het nummer. Maar That's What I'm Talking About als ik het heb over hele dope R&B. En dat hoor je natuurlijk alleen op Galaxy Radio bij Flava in Ya Ears. Er is hier geen top 1000 nodig om te bepalen wat nou de doopste tracks zijn. Daar hebben we bijvoorbeeld mij voor en mijn collega's hier op Galaxy Radio. Dus dat. Hey, het is tijd voor de concertagenda. En dan laat ik jou weten wat er te doen is in het land. Maar heb jij ook zoiets van, hey, ik organiseer ook dingen. Of ik heb binnenkort ook een optreden, een gig of een event of wat dan ook. Laat het mij minimaal 2 weken van tevoren weten. En wie weet drop ik het dan ook in die concertagenda. En later hoe je mij kunt bereiken, voor als je dat nog niet weet. Maar hey, nu die concertagenda dus. Op 14 mei in het Keizerspark in Gent, België. Keizerfest 2026 met onder andere Smith & Wesson. En ook nog een breakdance battle en een graffiti jam en een skate jam. En ook nog allerlei artiesten waar ik helemaal niks vind. Maar hiervoor zou ik al gaan als je daar in de buurt woont. Op 14 mei De La Soul en ook nog veel meer artiesten welke ik echt gewoon compleet ruk vind. Maar De La Soul natuurlijk niet. Maar goed, die kun je dus vinden ook in Gent. In Coppa Dock. En dat is dus ook weer in België. Maar terug naar Nederland dan. Op 16 mei Rico in Beurt Rotterdam. En ook op 16 mei Old But Gold Hip Hop en R&B Party in Masilo Rotterdam. En ook op 16 mei in De Duivel in Amsterdam. My Man Search uit Zwolle, a.k.a. DJ Search. Samen met Groove Brigade of de Groove Brigade. Strictly Vinyl, dus check dat dan uit. En ook op 16 mei, wat een datum is dat, hé. Zwarte Water samen natuurlijk met Rico in Beurt Rotterdam. En ook op 16 mei Soul Train Zwolle met R&B, funk, soul, maar ook hip-hop classics in de Enk in Zwolle. Met onder andere my man DJ DNS en NRJ. En ook nog steeds op 16 mei een R&B party waar je echt bij wil zijn. Classic heet dat. En deze keer in Rolluik, Nijmegen. Op 19 mei in de Luxor Live in Arnhem, Exhibit. En op 20 mei, 1 dag later, in de Nobel Leiden. En op 21 mei Smith & Wesson in de Next Castricum met Dutch Dennis DNS en Nestro achter de Ones and Twos. Dus alleen al daarvoor zou je willen gaan. Maar dan krijg je ook nog eens een keer Smith & Wesson. En ook op 21 mei Rico en Zwarte Water in Doornroosje, Nijmegen. En op 22 mei staan zij in Simplon, Groningen. En ook op 22 mei Just en Engel in het Hof van Zeeland in Middelburg. En dan moet ik er eentje kiezen uit deze hele waslijst. Ik heb gekozen voor Exhibit met een track die hij misschien wel doet, want die komt van zijn laatste album. Hier, Everywhere I Go, featuring Them Joints. If you a pussy, shut the fuck up. If you a pussy, keep your hands to your side and don't move a muscle. And watch us real motherfuckers put our right hands in the air. And rock it to the world.

0: Lifting Goods hier met Family Goods. En het is tijd voor het vervolg van het interview met Sugarcane. Dus we blijven nog even binnen Nederland. En de eerstvolgende vraag die ik hem stelde was... Je hebt veel betekend voor de Nederlandse hiphop scene, maar... Wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Hiphop betekent voor mij een levensopvoeder die mij via deze muzikale weg des levens heeft geleerd hoe de psychologie van de mens in elkaar steekt. Heeft mij mijn eigen cultuur heel goed onder de loep weten te nemen. Met een scherpe blik vanuit mijn cultuur naar andere culturen en etniciteiten. En heeft mij eigenlijk de betere versie van mezelf gemaakt bij het zelfscreenen en terugblikken naar tijden en gebeurtenissen en confrontaties met mensen. Het heeft mij ook geleerd de verschillende bewegingsredenen voor mensen om mee te participeren in een beweging. En het heeft mij mijn eigen identiteit gegrondvest. Maar tegelijkertijd ook gezien hoe andere mensen hun eigen identiteit verloochenen. En de ego van de mensen. Daar heb ik ook heel veel vanuit hiphop perspectief over geleerd. En eigenlijk heeft hiphop mij bij de islam gebracht. Dus ik zie hiphop een soort van brug naar een groter doel. En ik wil het even daarbij laten, want ik kan het natuurlijk verder uitspecificeren. Maar daar ga ik echt een tikkie moeten sturen. Love.
0: Ja, kijk uit, want ik begin zo'n crowdfundingsactie daarvoor. Dat komt helemaal goed, hoor. Nee, grapje. Maar ik was nog wel benieuwd naar het volgende. Kunnen wij ooit nog van jou nieuwe of dan wel unreleased muziek verwachten?
1: Ja, dat zou zomaar eens kunnen. In ieder geval geen oud muziek meer. Want eigenlijk alles wat al geweest is, heb ik uitgebracht. Wat ik nog heb liggen aan unreleased tracks... Ja, die hou ik gewoon voor mezelf. Maar nieuwe tracks kunnen gewoon zomaar uitkomen, ja. Weet je, dat is wel super real. Ik zeg het je echt eerlijk. En ik zie dat meerdere mensen ook weer gewoon dingen doen. Dus ik vind het leuk om te zien. Of ik het goed vind, dat is weer wat anders. Maar ik vind het, de kans bestaat wel dat er nieuwe muziek uitkomt. Yes.
0: Oh, wat ben ik daar blij mee. En als het zover is, dan weet je me te vinden natuurlijk. Nu nog een classic van jou. Hier, Sugarcane. Met I'm leaving.
2: And on the next plane, I don't know when I'll be back again. It's Kane, nigga. The most official. Yeah, now or never. Red light boogie in the building.
3: Just listen, man.
2: Shut the fuck up, nigga. Just listen. Yeah.
3: Real talk, nigga. Real talk.
2: Still got a minute, though.

0: best party, let's go.
1: Home of Rev.

Trip met Keep It Flowin'. En bij deze Keep It Going, want het is nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete throwback track. En dat moet dan hip-hop of R&B zijn. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, hè, want aan het einde van het jaar maakt collega en de one and only DJ Lowpro daar een mixtape van. En die mixtape hoor je in de allerlaatste uitzending van dit jaar. Nou, dat is het eigenlijk in een notendop. En dit keer heb ik een inzending gekregen. Ja, dit vind ik echt een grote eer, want dit is echt, ja, maar dan ook echt een hip-hop head van je welste. Iemand met een gigantisch grote collectie aan platen en cd's en een zeer interessante Instagram-pagina welke ik al jaren volg. Ik heb het over Tom, a.k.a. Hip Hop Collector. En zoek dat alsjeblieft op Hip Hop Collector. En als er dan Tom bij staat, dan heb je de goeie te pakken. En als je ook maar een tijdje hem volgt, dan zeg ik al bij deze, thank me later. Maar hier gaan we dan. Hij zegt dit. Zomaar één nummer kiezen is rather impossible, lol. Maar ik heb gekozen voor een nummer wat voor mij de classic der classics is van Belgische releases. En misschien wel mijn favoriete rapalbum ooit. En dan denk je natuurlijk, maar je hebt zoveel US rapalbums. Ja, dat klopt. Maar dit album gaf exact de sfeer van hier during the 90s. Ik heb het over Une Balle Dans La Tête, sorry voor mijn Frans, van De Puta Madre. Het nummer dat ik gekozen heb is SOS De Puta Mama. En dat nummer kan ik zonder problemen tientallen keren achter elkaar opzetten. Zelfs nu nog na al die jaren. Het heeft ook een lekker lange instrumentale uitloper. Love it. Waar is de tijd met de Walkman door de Antwerpse straten strollen, luisterend naar dit album. Gouden tijden.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Sinds vannacht woeden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in Amsterdam en Zwalmen. In Amsterdam staat schroot in brand bij een recyclingsbedrijf in het westelijk havengebied. In Zwalmen brandt metaalafval. Bij beide branden zijn harde knallen gehoord. De brandweer adviseert om ramen, deuren en ventilatie gesloten te houden. Veel Nederlandse bedrijven lijken de reiskostenvergoeding nog niet te verhogen naar 25 cent per kilometer. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat veel werkgevers nog geen besluit hebben genomen of het niet van plan zijn. Het kabinet verhoogde de onbelaste vergoeding per 1 januari van 23 naar 25 cent om stijgende energiekosten te compenseren. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt voor mogelijke vluchtannuleringen door dreigende kerosinetekorten. Vooral low-cost-maatschappijen en minder populaire bestemmingen zouden worden getroffen. Volgens de organisatie kunnen ticketprijzen stijgen, wat circa 20 miljoen reizigers zou raken. In het slechtste scenario daalt het aantal passagiers dit jaar met 10%. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Geldrop. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Yeah, you already know it's the biggest boss, Ricky Rouse.
5: Galaxy.
6: Yo, what up, it's your boy Young Jizzle from the bottom of the map.
0: Galaxy.

Faith Evans, P. Diddy en Freeway met Burning Up. En dat is een hele dope Just Blaze productie. En je hoort de hele tijd On Fire. En dat zijn we hier ook natuurlijk bij Flava in je ears op Galaxy Radio. En het is ook nog eens een keer tijd voor de Soundbite. En dat houdt in dat ik een geluidsfragment ga draaien van een hele bekende hip-hop classic. En dan mag jij raden welke track dat is. En dan is het de kunst om dat binnen 5 seconden te doen. Dus zet je schrap, want here we go. Ja, is het jou gelukt? Binnen 5 seconden. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Mag je me gerust laten weten hoe je mij kunt bereiken en hoe je dat kunt laten weten? Dat hoor je straks bij de bekendmaking van deze soundbite. Want we gaan hem ook nog eens een keer helemaal draaien. Dat doen we straks. Nu eerst heel wat anders. Want my man, Mr. Sweet, heeft een heel dope project uitgebracht. Een samenwerking tussen Nederlandse en Ghanese artiesten. Helemaal naar Ghana afgereisd ook om bepaalde tracks op te nemen en ga zo maar door. Super dope project is dat. En ik heb daar 1 track van uitgekozen om dat eens een keer goed te promoten. Ga ook naar zijn Instagram pagina MISTA Sweet. Daar vind je dat vanzelf en daar vind je er misschien ook nog wel meer over. Maar de track die we gaan draaien van dat hele dope project is van Lyrical. En die heet One in a Million. Samen dus met Mr. Sweet.

Ja, dit blijft een indrukwekkende track van Castro, genaamd Palestina. En helaas tot de dag van vandaag nog steeds relevant. En hoe oud is deze track al wel niet, hè? En daarvoor al was het al jaren, maar goed. Daar kunnen we boeken over blijven schrijven, helaas. Ik hoop dat dat boek ooit een keer gesloten wordt, dat hoop ik echt. Hey, je kan mij gaan volgen op Instagram, op Mixcloud en op Spotify. Allemaal onder dezelfde naam. En dat is ook de naam van deze show. Fleva in ja eerst, zoals de hit van Craig Mack, zeg ik altijd. Zo moet je het schrijven, maar dan met een S eraan vast. Nou, op Spotify kun je alle tracks die ik draai in je eigen playlist droppen. Je vindt mij daar ook het makkelijkste door te zoeken naar een playlist van Fleva in ja eerst, heb ik ondervonden. Op Mixcloud, daar krijg je exclusieve delen van interviews, extra muziek en een extra item van mijn man Flash de Gangster. Dus ook op Mixcloud zoek je naar Fleva in ja eerst. En op Instagram houd ik jou de hele week op de hoogte van wat er nou te wachten staat in die afleveringen van Fleva in ja eerst. Dus ga dat volgen. Nu de bekendmaking van de soundbite. Wie waren dat nou? Dat waren De La Soul met Break a Dawn. 1, 2, 1, 2.

0: Ja, die Busta Rhymes zat ooit te twijfelen over een albumtitel. En toen wist hij het ineens. En toen zei hij, ik denk dat het Janice is. Nee, wat een flauwe. Dit was Busta Rhymes samen met Ra Digga met Better Stay Up In Your House. En het is nu tijd voor het vervolg van het interview met Sugarcane. En het laatste deel op de radio van dat interview. Want we hebben nog exclusieve delen van dat interview op Mixcloud.com. Ik heb toen straks verteld dat je me daar kan vinden via te zoeken naar Flava In Your Ears. Ik heb daar nog 1, 2, 3, 4, 5 exclusieve vragen. Dus daar moet je gewoon naartoe gaan, man. Wat een jams dropt hij daar. G-E-M-S. Zulke jams bedoel ik dus. Jewels, dat kan ik wel zeggen van een antwoorden. Hey, het volgende wat ik hem nog vroeg is, als je een advies zou mogen geven, hè, aan jouw jongere zelf, die net de wereld van hiphop in wil stappen, welk advies zou jij dan met de kennis van nu aan jezelf geven?
1: Ja, dat is een hele mooie vraag eigenlijk. Daar heb ik zelf nog nooit over nagedacht. Terwijl ik nu wel heel erg veel aan zelfscreening en zelfreflectie doe. Om natuurlijk te beteren en te sterken. Maar ik weet niet of ik een ander advies zou hebben gegeven aan de jongere Kane dan die hogere stem in mezelf die ik altijd al opvolgde. Want ik heb eigenlijk op niemands klok gewerkt behalve op die van mij. En natuurlijk dan die van de Most High, want daar roleren we allemaal in. Dus even dat even voorop. Maar ik heb op niemands anders een klok gewerkt behalve op die van mij. En ik heb nooit niet iets gedaan wat ik niet wou doen. En ik heb nooit niet iets gedaan wat ik wel wou doen. Weet je, dus juist ook door vallen en opstaan en met schade en schande ben ik wijzer geworden en ik heb nooit niet angst of zo. Ik ben nooit niet angstig geweest, weet je. Om iets nieuws te proberen of om iets nieuws te doen of om ergens naartoe te gaan. Dus ik weet niet of ik dingen anders zou willen hebben gedaan of zo dan hoe ik het heb gedaan. Snap je? Want dit is mijn capaciteit ook, snap je? Dat heeft ook een beperking natuurlijk. Dus het is heel makkelijk om achteraf van alles te zeggen en te roepen. Maar op dat moment heb ik gewoon volgens mij hoogste capaciteit gewerkt, man. Dus ik zou mezelf gewoon alleen maar hebben aangemoedigd om mijn pad te blijven bewandelen, hoe ik die bewandel.

0: apps of die barkrukken naar het podium of zo. Dat ik echt niet op bezuinigd. Geloof mij dan maar. En al die freestyle battles, al die gasten doen shit. Nee man, daar had ik echt niet op bezuinigd. Zeker niet. Zeker niet. En ik weet niet wat voor advies ik zou hebben kunnen geven aan mijn jongeren zelf. Want ik was best wel al een hele meneer eigenlijk al.
1: Super bedankt voor dit interview, Sugarcane. En heel mooi gesproken en over mooie dingen gesproken. Hier, Red Light Boogie, a.k.a. Sugarcane, samen met Sean Price, met Heat Rock.
2: Get involved and get a job, man. Bum ass niggas.

0: break it down.
1: Yeah.
2: Galaxy.
3: People know who we are.
2: The number one in hip-hop and R&B.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: This is DJ Danny and Flava in your ears on

0: with Dirt McGirt, samen met Pharrell Williams. En die Dirt McGirt ken je ook beter als All Dirty Bastard. En de track heette Pop Shit. En Dirt McGirt dus, oftewel die Dirty Osiris, oftewel die Ace on Unique, oftewel die All Dirty Bastard. Ja, een hoop bijnamen, maar nog niet eens allemaal. Hij had er echt een stuk of 28. En voor een absolute legend is dat gewoon normaal natuurlijk. Hij is veel te vroeg overleden en er bestaat een hele dope documentaire over hem dat hij net uit de gevangenis komt. Een jongere manager heeft hij tegen die tijd en die haalt hem op samen met de mensen van Rockefeller Records uit de gevangenis. En ze laten er geen gras over groeien en stoppen hem gelijk in de studio met echt heel veel dope producers. En dus ook met de Neptunes. Stukjes beeld van de opname van dit nummer kun je ook vinden op YouTube. En je ziet dan dat zelfs iemand die lak lijkt te hebben aan alles ook zo zijn onzekerheden heeft. En Pharrell helpt hem dan met dat Guess Who's Home stukje. En dat is helemaal geweldig. Dat moet je echt gaan checken. En diezelfde Pharrell die zei dat hij ooit een stukje Pink zou af willen snijden om maar met All Dirty Bastard te kunnen samenwerken. En hij ziet, ja, je ziet hem ook in dat filmpje dus echt zo blij als een kind in een snoepwinkel als hij samen mag werken met die All Dirty Bastard. En het is zeker de moeite waard om dat te bekijken. Maar doe eerst even dit programma afluisteren natuurlijk voordat je dat gaat doen. Nu heel wat anders. De Element Chain, die heb ik in het leven geroepen om meer aandacht te geven aan de breakdancers en graffiti artiesten in ons land. En daarom dus de Element Chain, want hoe krijg je zoiets visueels in audiovorm op de radio? Nou, bijvoorbeeld door hun te laten vertellen wie ze zijn, wat ze representen en wat hun favoriete track is. En dit keer heb ik niet zomaar iemand. Dit keer heb ik de one and only Chris the Wiz. En zijn keuze? Nou, laat het hem maar even zelf vertellen. Hier komt hij.
1: Yo, mijn naam is Chris. Ik kom uit het Brabantse Os. Binnen de graffiti scene sta ik beter bekend als Mac. Ik ben de Crash van de Crash and Burn, oftewel Cab Crew. Big shout-out uiteraard naar alle actieve en minder actieve members. Te weten Ants, Gruet, Reds, Pose, Dusk, Q-Turbo, Raps, Ask You, Broke en Desk. Ja, de track waar ik het ultieme graffiti gevoel van krijg is denk ik wel I'm Large van DJ Chuck Chillout en Cool Chip. Volgens mij uit 88 of 89. Het is een lekkere hyped up track die als graffiti schrijver misschien het gevoel geeft wanneer je net iets heel tofs hebt gemaakt. Dat je large bent als een malle. Enjoy!

super bedankt Chris de Wiz voor jouw inbreng voor de Element Chain. En we gaan het nog meer bond maken vandaag, want het is tijd voor de 15 Minute Mix. En dit keer de eerste keer dat mijn man Thierry Lafronte deze gaat brengen voor ons. En hoe dope is deze? Het bewijs hoor je nu.

shit was dope. Ja, inderdaad. Damn, this shit was dope. Thierry Lafronde, ladies and gentlemen. En hem vind je denk ik het makkelijkste door ja, gewoon naar mijn Instagram pagina te gaan. Naar de post van deze show en dan te klikken op zijn naam en ga dat doen. Want dan ontmoet je nog meer van dit soort mixes. En die wil je natuurlijk allemaal horen. Bijvoorbeeld op zijn Mixcloud. Nou, je wordt dan daar ook automatisch naartoe geleid. Dus doe dat. Hey, het is tijd voor Out With A Banger. Dan houd ik op met praten hier op de radio en dan laat ik je achter met de ene na de andere keiharde banger. Nee, dat niet. Eén keiharde banger. Die krijg je van mij. En daarna gaan we op Mixcloud dus verder. Op Mixcloud vind je mij door te zoeken naar Flava In Your Ears. Dus zoals de hit van Craig Mack met een S eraan vast, krijg je exclusieve delen van het interview met Sugarcane nog. Extra items, extra muziek. Dus ga daar extra snel naartoe na deze aflevering. Nu, dus die Out With A Banger. En dat is Vinnie Paz met All Guns Full Ammo featuring The Onyx, geproduceerd door Sea Lance. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende keer op de

0: It's a vibe. It's a vibe.
1: We are Galaxy.
0: Yeah, hip hop.
1: It's a vibe.
0: It don't stop.
1: It's a vibe.
2: Check it. Check out the
3: music.
4: Next.
5: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
6: Galaxy Radio.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ahoy!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 p.m. Ik ben Edward Niesing. Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media, meldt NOS Nieuws. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was. Hij staat nog onder medisch toezicht. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, troffen zij de overleden bewoner. Reanimatie mocht niet baten. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat die drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers toeristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En het House Festival Music On in het Amsterdamse Sportpark Middenmeer dit weekend gaat op het allerlaatste moment niet door, meldt de Telegraaf. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege zorgen over de veiligheid van de bezoekers. Pas laat in de afgelopen nacht kreeg de organisatie de eerste signalen dat de gemeente mogelijk de stekker uit het evenement wilde trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. 20.000 mensen zouden vandaag en morgen het festival bezoeken. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt in een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day, the Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio, every Saturday from 2 p.m., and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
0: The Galaxy Airplay Top 20.
4: Airplay Top 20.
0: 20.

0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
1: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
2: The Galaxy Airplay Top 20.

brand new on Galaxy. 5

0: werk. Elke route met succes heeft tegenslagen. Als je een route bewandelt die geen tegenslagen heeft, bewandel je geen route. Deze route die is aanbepaald. Alles wat we doen, wanneer we weggaan, staat al geschreven. De almachtigste man daarboven weet het.
1: Brand new, yep. It's going down. Galaxy feature music.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van klimaatbeweging Geef Tegengas hebben vanmorgen het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht dat ze uitbrachten. Een Nederlandse toerist is naar Panama gereisd terwijl hij de mazelen had, schrijven Panamese media. De toerist zou via Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen die overeenkwamen met mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij werd na aankomst in Panama opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat hij inderdaad besmet was en staat nog onder medisch toezicht. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot gebombardeerd omdat hij drugs zou vervoeren. Daarbij zijn mogelijk 2 mensen gedood. Amerika zegt dat het ging om een drugsboot en dat de slachtoffers terroristen waren. Volgens de strijdkrachten voerde de boot op een bekende smokkelroute. Critici stellen dat de aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog door kan gaan, meldt een woordvoerder op de site. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: Nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day, the Airplay Top 20. And this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio.
6: The Galaxy Airplay Top 20.
7: Airplay

0: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
1: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
2: The Galaxy Airplay Top 20.
3: Airplay Top 20.
2: 4.
4: Can you come pick up your...
5: What up, it's Kehlani.
1: Kehlani, Folded, and many more bangers. Here on Galaxy Radio.

0: is Galaxy.
1: Sun sound brand new right here.
2: And it's the number one song on your playlist.
0: Galaxy feature music.
3: Hip, more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next.
5: Stay tuned for the biggest stars.
6: I'm on.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
8: Ah!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Activisten van de klimaatbeweging Geef Tegengas hebben het spoor bij de haven van Rotterdam platgelegd. Ze hebben zich vastgeketend aan de rails. Het goederenvervoer ligt helemaal plat. De gemaskerde deelnemers willen actie van het vervuilende havenbedrijf. Dit is de lancering van het grootste directe actieoffensief in de haven tot nu toe, meldt Geef Tegengas in een persbericht. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriërend vlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Er waren maar 140.000 van de benodigde 175.000 handtekeningen verzameld. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En de organisatie van het uitverkochte Music On Festival spant een kort geding aan tegen de gemeente Amsterdam in een laatste poging het festival te redden. Zodoende is er een kleine kans dat het feest aan het eind van de middag of vanavond toch nog doorgaat. Afgelopen nacht besloot de gemeente op het allerlaatste moment de vergunning voor het uitverkochte Music On Festival in te trekken. Er zouden zorgen zijn over de veiligheid van de tent. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt in grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
2: Come on!
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: Starts now.
2: We'll shut it down.
5: Right now.
4: Galaxy.

Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.

0: Afro and dancehall music.
1: I'm here.
2: Yes, sir.
0: This is Galaxy Radio.
3: This is Galaxy Radio. This is where you hear the biggest stars.
4: Every day.
5: Yeah. What up, y'all? This is Jake. Whoa. Cole.
6: Boss. Ricky Rose.
7: Yo, what's going on? It's your boy, A Boogie with the hoodie.
3: All your hip-hop, R&B, and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online, and on our free radio app.
8: Download it now.
3: Free radio app. Free radio app. Free radio app.
9: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke

0: You're crazy, you know?
1: Yeah, yeah. Look, look. We are Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Edward Tiesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De jongen uit Apeldoorn die 3 weken geleden vermist raakte is gevonden. Dat bevestigt de politie aan nu.nl. De 15-jarige Maxime vertrok op 18 april met de fiets van huis naar huis. Vermoedelijk wilde hij naar Duitsland, Polen en mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag. Ter plaatse troffen ze de tiener aan die onder een dekentje aan het slapen was. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij het flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de oorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het worden gedesinfecteerd. De overleden vrouw en een deel van de bemanning blijven aan boord. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Tot nu toe zijn deze vluchten door Frankrijk, Duitsland, Ierland, België en Nederland bevestigd. Er komt geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad Berlijn. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten gaat niet door vanwege gebrek aan steun. Men wilde het autoverkeer in de Duitse hoofdstad beperken in een gebied waar ongeveer 30% van de bijna 4 miljoen Berlijners woont. Alle mensen zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto in dit gebied mogen rijden. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het droog en wisselend bewolkt. In een grote delen van het land is er veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het noordoosten wordt het tussen 16 graden op de Wadden tot 19 tot 22 graden in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music. The vibe. Hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: Galaxy.
6: Gotta go and get back.
7: Yeah. Back inside that hip hop and R&B.
8: You did.
9: We are Galaxy. The number one in hip hop and R&B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. Tot zover het nieuws.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: Turn the sound up.
0: This is where the biggest stars come to play.
2: Hey, yo, check this out.
5: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
2: DJ Khaled.
5: Yo, what's going on? This is Drake.
2: You know my name.
6: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
2: You wanna see the best?
0: Everywhere on digital radio.
5: We give you what you need.
2: Hip-hop.
0: And on our free radio app.
2: The only one.
0: This is Galaxy, the number one for hip-hop and R&B.

0: boterhammen nog niet op? Na de lunch weer opstarten? Of nog geen zin om aan het werk te gaan? Laat Lucinda je motiveren. Lucinda neemt je elke werkdag na de lunch mee. Tot 2. Met de dikste bangers en Lucinda's throwback of the day. Lucinda's Sedok. Elke werkdag tussen 1 en 2. Op Galaxy Radio.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app... of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: Galaxy. Yo, what's up everybody? It's Usher.
3: It's Coyle Ray.
4: It's your girl Nicki Minaj.
5: And this is Galaxy.Radio. Home for hip-hop, R&B, and Afro music.

0: Porsche lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: that shit.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
0: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. Galaxy Dot Radio.
1: Your favorite hip-hop.
0: And R&B.
2: Y'all know me.
0: Galaxy.

0: is Galaxy. It's 7 p.m.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding tegen de gemeente. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij dit besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt het bedrijf daarmee gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als een van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie kreeg daar afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd nog onderzocht of koolmonoxide of andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P., Lloyd Banks.
2: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
0: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
2: Let me bring you back.
5: Bring it back. Bang to the
2: hip hop. Turn the music up.
4: More hip hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio. Every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afro Lush is on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: Space Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio. Ever-luscious
1: friends. Yeah, yes, your boy Jordan Chase. And we back at it again. Afrolosjes on air. Elke zaterdag van 7 tot 9. De zon schijnt. We outside. Lekkere deuntjes voor de sexy, zonnige people dams. En je hoorde net Joe Duet Philly. Met Rihanna.
2: Rihanna.
1: Ik denk dat iedereen die een Rihanna track heeft gemaakt, heeft het tot nu toe wel goed gedaan.
2: Ik hoor je.
1: Ja.
2: Young Bane.
1: Bro, Young Bane. Joe Duet Philly. Ja man, Rihanna zelf.
2: Rihanna.
1: Wauw. Ja man.
2: Ja. Maar deze, Lafette gaat afgaan.
1: Wauw.
2: Ja man, 21ste.
1: Je hoort iedereen al. Big up SP voor het gehoord in het daan deze afgelopen 2 weken.
3: Yes.
1: Shout out naar jou. Big up Biga. Jullie hebben het lekker gedaan. Ik heb geluisterd. Ik was even in Barca. Ik heb even genoten. Even eruit. Even chillen. En ik heb vanuit daar heb ik even geluisterd. En jullie deden het goed, man. Shout out naar jullie.
3: Ja?
1: Ja, man. Ja,
3: hey, thanks.
1: Ja, man. Big up Maxi was
2: ook
1: even
2: trots. Ik was ook trots. Ja, maar jullie hebben het goed gedaan.
3: Heb je uitje geluisterd?
2: Ja, ik heb geluisterd.
3: Oké.
2: Ik heb geluisterd. Jullie hebben het goed gedaan.
3: Thanks. Ja. We hadden wel eventjes een kleine technical difficulty. Dus we hebben gelijk Sensei gebeld van, yo. Volgens mij was er iets even bij die DJ set dat we even niet snapten.
1: Een paar knopjes die ze moesten draaien. Maar hey, uiteindelijk is het goed gekomen.
3: Sensei heeft ons geregeld. Hey guys. Voor de luisteraars die net intunen. Welkom bij Afrolosjes on Air Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En de heel whole squad is back. Alleen Biga die is helaas ziek. En we gaan het vandaag sowieso hebben over Super Social X Afrolosjes 21 mei. In de Chicago Social Club. Dus als je niks te doen hebt die dag, koop je kaartje en kom erbij. Want vorige editie was echt fucking lit. Al zeg ik het zelf. Mijn complex, heb zelf ook een hele toffe event in Almere. Op de 29ste van mei. Het heet Complex Rhythms. En we gaan het eigenlijk hebben over waar de Afro Sound vandaan komt. In verschillende regio's. En deze editie wordt het Angola en Congo. En daarna gaan we het even hebben over Frenna, Ian en Wizkid en ook Small God in Parijs. Toen tijdens de Fally Ipupa concert in Paris. En dat is wat ik ben echt benieuwd, hè? Dat misschien Wizkid. Hebben ze al een track samen, Frenna en Wizkid?
1: Geen track samen.
3: Hey. Ik ben benieuwd.
1: We gaan even kijken naar onze Street ENA. En die is meestal buiten. Dus gaan we zo meteen ook even vragen of misschien weet hij wel het een en ander. Want ik zie hij loopt hier ook een beetje rond te kijken hoe we die vraag hebben gesteld. Dus we gaan het even spannend houden voor de mensen thuis.
3: Let's go. En daarna hebben we ook de Chasing Gems, de Maxi Stof 5.
1: Yo.
3: En dan later hebben we Tolua, die komt straks langs in de studio. En daar gaan we nog eventjes kort mee babbelen. Dus Chase, on that note. Breng de mensen weer op een reis.
1: Ik ga ze weer op een reis brengen. Voordat ik wegging, hoorde ik deze track op een evenement waar ik moest draaien. Big up DJ Melfi. En hij draaide net en ik dacht van, what the fuck? Je toch, van waar komt deze track? En uiteindelijk kwam ik erachter dat het van niemand minder was dan DJ Roffa. A.k.a. Ronnie Flex, DJ Dylan, ADF, the whole family. Ik denk dat dit wel de banger wordt van de zomer van 2026.
3: Oh,
1: en ik vind het grappig dat ik op draai, want op die track zeggen ze eigenlijk ook van, mensen zijn het zat om op die Amma te draaien. Ik denk het wel, maar ze gaan nu ook weer terug naar die Afrobeat shit. So let's get it poppin'. Afrolosjes on Air, Punta Cana, let's
3: Punta
1: get
3: Cana.
1: It.
0: Afrolosjes on Air, with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi, here on Galaxy Radio.

0: Uji.
1: Gala mu Madina, sipebezele mu dedele bali bali. Yajelele kwa la magala. Mbongo bongo kwa lenga mbongo we. Kimi go go de, luya bala bali. Two, two, two, two, two. Shai kwa la kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa,

Yeah, ready to go.

0: boy Jody Chase, we back at it again. Afrolosjes on air, elke zaterdag van 7 tot 9. En je luisterde net naar een paar nieuwe tracks van Uncle Waffles, de EP. Die is even gedropt voor de streets.
1: Ja man.
0: Ja toch?
1: Zoiets.
0: Voor de streets. En ja man, dus,
1: is
0: een vibely album. Daarvoor luister je naar Kodjo Black en King Promise met Mon Baby. De Franse Afro-guys tegenwoordig. Ik was er. Maar om even snel er doorheen te gaan, je hoorde de track Too Cool, Banger, Quella, Rosa, Brazilian Funk.
1: Ik hoorde Taste ook, toch?
0: Nee, Taste niet.
1: Die kan. Nee, dat is die Brazilian Funk.
0: Dus nee man, Uncle Waffles is doing it big. Ze had gisteren ook een show in Ghana.
2: In Accra, ja.
0: Enzo. Dit is het ding daar. Ik hoorde het was super packed.
1: Ja.
0: Mannen gingen. Ze hebben een extra tafel moeten bouwen. Een extra sectie moeten bouwen.
2: Serieus?
0: In de VIP. Want voor jullie zijn naar Ghana gegaan in december.
1: Ja.
0: Boven had je zeg maar die VIP.
1: Ja.
0: Hebben ze daar boven hebben ze een extra planken gezet zodat het dubbele VIP was in die VIP. Ja, het was
2: gekkenhuis,
0: crowded. Ze deden het ding. Ik zag een paar filmpjes voorbij komen. Ja man, shout out naar Uncle Waffles.
1: Zoals ook met die guy 031 Choppa.
0: En dat is ook in Ghana. Hij ging ook los.
1: Zip.
0: Hey. Besef, daar raakte ik even confused. Omdat ik zoiets van, hij heeft hem net gedaan. En nu draait zij het ook vaker. Maar, I get it now.
1: Ja,
0: ik was een beetje. Ik moet even al die namen van die allemaal piano-artiesten kennen. Big up.
2: Als je net bent ingetuned bij Afrolosjes on Air Galaxy Radio. Chase heeft net een paar nummers benoemd. Net nieuwe tracks van Uncle Waffles. Uncle Waffles was ook in Accra, heeft een live show gedaan. Dus als je nieuwe tracks wilt en als je gewoon up-to-date wilt blijven, blijf dan luisteren naar Afrolosjes on Air at Galaxy Radio elke zaterdag van 7 tot 9. En los van dat hebben wij 21 mei ook een event. At Chicago Social Club in Amsterdam.
0: Yes, sir.
2: Afrolosjes X Super Socials.
0: Yes.
2: Dus als je daar ook heerlijke tracks wil horen, het is zomer, je weet niet waar je naartoe moet gaan, het zijn niet echt meer festivals. Jee toch? Like, this is the beginning of the summer.
1: We got you.
2: Snap je?
0: En het is het begin van de week. Dus, of het begin van het einde van de week. Dus een lekker donderdagavond. Even lekker sudderen. Kom daar. DJ Fans is daar. DJ Emma is daar. Espezi Manizi is daar. Biga is daar. Ik ben daar. Ja, het wordt gewoon gek, hè. Als je zin hebt in wat SPA zegt. Nieuwe nummers. Gezelligheid. Pull-up. Super social.
2: Ja.
0: Afrolosjes.
2: Moeten mensen trouwens een kaartje halen? Of kan je het gewoon laten
0: zien? Nee. Zijn gewoon kaartjes.
2: Gewoon kaartjes, oké. Er zijn veel gratis events, toch? Dus soms moet je even.
0: Gaan we het zo even over hebben? Want er zijn een heleboel dingen die allemaal gratis in de wereld. En met gratis dingetjes, wat ik eigenlijk ook een beetje. Ja. Maar dat terzijde. 21 mei. Super social.
2: Super socials.
0: Afrolosjes.
1: Ja.
0: Social club.
2: Wat kunnen de mensen verwachten zeg maar, tijdens zo'n avond? Want de vorige keer was ik.

0: Wat kunnen ze verwachten?
1: Gezelligheid, good music, good people, gezellige mensen, een vibe, leuke vrouwen. Pull up.
0: Alleen leuke vrouwen. Dus als je van mannen houdt, dan zijn er geen leuke mannen.
1: Ja, wij zijn daar, maar
0: I mean, I'm just saying, like, het moet toch voor iedereen. We need to cater to
1: the rules. Het is één. Weet je toch? Okay. Ik kan mijn tekst voorbereiden.
2: Maar de vraag stelt ook
1: Espie. Ja, maar daarom kan ik mijn tekst voorbereiden. En Espie komt nu met een hele andere vraag.
0: Maar misschien moet ik... Hallo, ik moet toch ook naar mijn andere meiden kijken?
2: Jij bent geweest, toch?
0: Ik moet naar mijn meiden kijken ook.
1: Ja, jij bent geweest. Leg jij die kant even uit.
0: Oké, ja, jongens. Wow, je zet hem erg in de pot. Nee, maar als je naar de Soppelstoel... Voor de dames, er zijn leuke heren daar. Op leeftijd.
2: Kom even aan, jongen.
0: Haal een lekker een drankje voor je. Je kan lekker shaken met je ass als je wil. Goed muziek. Ja, het is gewoon vibes. Kom sexy. Kom nice. Doe je ding. Wees vrij.
1: Wat jullie daar zet.
0: Ja, maar het is wel zo.
1: Ja, dat is het. 21 mei, Avalos is X Super Social in de Social Club. Amsterdam, pull up, gezelligheid, wij zijn daar. We zorgen ervoor dat jullie ook met gezelligheid naar huis gaan. Just be a vibe, pull up, man. Ja.
0: Goed uitgelegd.
1: Heb ik het goed uitgelegd?
0: Ja, super goed.
1: Ja, kom je ook?
0: Ja, zeker, sowieso.
3: These are the bangers on.

0: Yeah, it's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Afro Losje Zon Air, elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net de Chasey Jam van deze week. En dat was niemand minder dan Amadi Blue, Mins en Shamey Moore. Ik hoop dat ik het goed zeg, Shamey Moore. Ik hoop dat ik het goed zeg. Hopefully zeg ik het goed. Shorey Moore, sorry. Shorey Moore. Sorry. Maxi, mag je mic even aan? Even, want ik ben heel slecht vandaag met de naam. Ik zei, Maxi moest het voor me schrijven, ja, maar hij heeft doktershandschrift.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Dus, Amadi Blue.
0: Yes, sir.
1: Met Tornado Remix. En het is met Mins en Shorey Moore.
0: Shorey Moore. Ik zag zomaar een M. Shorey Moore. Maar Shorey Moore. Big up Shorey Moore. Tornado. Amadi Blue. Stream die shit. Die eerste was al crazy. En nu heeft hij een remix gedropt. Make sure you check that out. Make sure you stream that shit. Make sure you kill that shit. Want hij heeft ook een EP gedropt. En die man gaat gewoon super lekker. Er komen binnenkort nog andere projecten uit met Amadi Blue. So be on the lookout for that. En dus once again, Amadi Blue, Tornado Remix. Make sure you stream that. Volgende week wil ik terugkomen. Amelie, I said it. Yo.
2: Welcome to Maxi's Corner. With Maxi's Top 5.
1: Yes. It's your boy Captain Maxi, aka The Street A&R. I'm aangekomen bij de Maxi's Top 5. You already know, 5 bangers handpicked by me. Dus we gaan niet te lang houden. Nummer 5 deze week is Naira Marie met Motty High. Let's go.
2: Maxi's Top 5. Number 5.

Yes, yes, yes. Dat was Nylon Mali met Mutti High. We gaan direct door naar nummer 4 van deze week. Nummer 4 deze week. We gaan het brengen naar de UK. Is NGB Mooney featuring A. Honor met Bestie. Let's go.

yes. Dat was Angie B. Mooney en Eenhorna met Bestie. We houden het in UK. Nummer 3 deze week is Sion, The Beats, Guam, Solo B, Sadie East with Expensive Taste. Let's go.

0: Yes, yes, yes, yes, yes. Je boy Captain Maxi, a.k.a. de Street Eenaar. En als dit hoort, ben je aangekomen bij de Maxi Top 5. We hebben net de nummer 2 gehoord. Ik ga jullie een snelle recap geven van 5. En dan nummer 1 aankondigen. Nummer 5 deze week was Naila Mali met Motti High. Nummer 4 deze week was NGB Mooney en A1 Hanna met Bestie. Nummer 3 deze week was Sion on the Beats, Guams, Solo B en Sadie East with Expensive Taste. En nummer 2 wat je nu hoort op de achtergrond is Uncle Waffles met I Mission. En ja, nummer 1 deze week. De man die de zomer in Nederland al 2 jaar vast heeft. En misschien dat hij dit jaar voor de 3e keer vast gaat houden. Is Frenna met Star Life. Let's get it.
1: Maxi's Top 5. Number 1. Number 1. Number 1. Number 1.

Woody.

0: Luis Esperanza and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Yes, yes, yes, yes. Avalosjes on air. En als je net bent ingetuned, you already know dat was net de Maxi's top 5. 5 bangers every week. Wil je meer dan 5 bangers hebben? We got a playlist, Maxi Afrobeats, on every DSP. So follow the thing and get with the program. That's me.
2: Huh? That's you.
1: See,
3: that's you, that's you. Ja, hele sterke top 5 weer, Maxi.
1: Dankjewel, dankjewel.
3: Really, really enjoyed it.
2: Yes, sir.
3: Ik wil trouwens voor de luisteraars, als je net bent ingetuned, Afrolosjes van de Air Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9 hier, met de nieuwste, tofste Afrotracks. Dus als je zelf een DJ bent en je wilt up-to-date blijven met je playlist, dit is het juiste adres. Nergens anders meer, gewoon hier.
1: We geven jezelf unreleased. We geven je unreleased. We geven je fresh from the bakery. We geven je old school. Give you everything.
3: We geven je echt gewoon alles afro. Like the culture. This is the culture is here. Weet je wel? Dus, Kees, heb je er nog wat bij toe te voegen?
2: Ja, ik zat ook even te denken. Een beetje dag te dromen enzovoort. En toen kwam ik ook zeg maar op het feit dat ik zoiets had van, weet je wat? Naast dat je zei, de DJ's, wil ik ook kijken naar de producers, de DJ's.
3: Inderdaad.
2: De mannetjes die edits maken en zo. Ik denk dat ik even wat meer met de Chasing Jams ga ik wat meer uitbreiden. Waardoor ik wat meer DJ's, producers, artiesten de kans gaan geven om te kijken of ze misschien iets creatiefs kunnen doen. Dus ik ga een paar dingen, soms ga ik even een paar dingen gooien in de lucht en dan gaan we kijken en dan gaan we on-air gaan we gewoon beslissen van oké, nee, dit is het, dit is hem niet, hier kan je aan werken en dan zo kunnen we wat meer voor de community betekenen.
3: Dope.
2: Ja, ja, ja.
3: Very nice. Als de zon schijnt dan. Ja, ja. Ineens komt er zo'n lightbulb, inderdaad.
2: Yes, yes,
3: ingeving, inderdaad.
2: Yes.
3: Hé, hey, maar ik wil nog even over mijn eigen event praten. Het heet Complex Rhythms. En Complex Rhythms staat eigenlijk voor muziek. Ja, jullie weten het zelf. Luister, als jij weet het zelf ook. Je gaat naar clubs, je danst. Maar heel veel van het muziek komt ergens vandaan. Ja, eigenlijk het verhaal erachter. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus daar wil ik ook een beetje onderzoek naar doen. Dat ben ik nu ook aan het doen eigenlijk. Maar ik noem maar even gewoon een simpele voorbeeld. Soma Kossa bijvoorbeeld van Manu. Komt uit Senegal. Cameroen.
4: Ja.
3: Maar mensen zoals Michael Jackson hebben hem gebruikt. Rihanna, maar wie ook, Beyoncé. Dus ik denk wel een van de meest gesampelde tunes ooit.
1: From the continent, yeah man.
3: From the continent, from Cameroon. En heel veel mensen weten het vaak niet. En ook bijvoorbeeld het nummer van hier in Nederland, Frenna met Zaza. Maar ook bijvoorbeeld het nummer Starlife komt eigenlijk van Highlife van Djedouble Ambulé.
4: Ja.
3: Wat heel veel mensen ook niet weten. En voor mij, ik wil mensen eigenlijk gewoon daarmee educaten. Laten zien van, hey, het komt ergens vandaan. En jij als producer, DJ, kan ook je inspiratie eruit halen. Heel veel muziek is er al.
4: Mm-hmm.
3: Ik zeg altijd Sankofa.
4: Mm-hmm.
3: Kennis is er al, je moet het alleen ophalen. Dan kan je daarmee ook vooruit.
4: Ja.
3: En ik heb daarbij ook twee moderators uitgenodigd om te gaan moderaten. Dat is dus Maxi, die zit hier, maar yes, ook Marty. En ik heb twee DJ's. De thema is Angola en Congo. Een Angolese DJ Nels en een Congolese DJ Aki Kawasaki. Dus dat is die avond, 29 mei. Ik hoop jullie daar te zien. Kaartjes zijn maar €7,50. En er komen meer edities aan. Het wordt ook echt een archief. Alles op YouTube wordt het gezet, zodat je terug kan kijken. En de volgende editie worden ook twee Afrikaanse landen. Ga ik nog niet voor klappen. Maar ja, Afrika en de diaspora gaat ook veel verder. Dus zelfs in Zuid-Amerika. Dus we gaan ook Suriname, Curaçao doen. En andere Afrikaanse diaspora. Landen. Dus ja, stay tuned. En wie weet, zit je daar.
2: Ja. Ik vind het heel mooi, vind ik dope. Ik vind het dope dat je die initiatief neemt.
3: Dank je.
2: Dus je bent mensen aan het educaten. Big up yourself. Dus dat is goed, man. Dus dope dat je dat doet.
3: Ja, thanks. Ja, ik denk het is belangrijk toch voor producers ook die inspiratie op willen doen, maar die dat niet hebben of niet even, weet je wel, dan doe je dat gewoon.
2: Ja. Hoe kreeg je eigenlijk even snel, hoe kreeg je het idee om dit eigenlijk te doen? Want hoe kwam het opeens in je op van, hé, weet je wat, ik ben het zat. Mensen lopen de hele dag Zaza te zingen, maar ze weten niet van waar het komt.
3: Nou, dat is één bijvoorbeeld. Maar ook, ik weet van mezelf dat ik ben zelf een highlife advocate. Dus ik hou echt van oldschool muziek. Heel vaak zegt Jason het ook van, ja, je draait meer muziek voor ouder publiek. Dus ik denk, daar komt het sowieso vandaan. Mijn interesse in muziek die er al was. En ik zie gewoon, en dat zie je eigenlijk gewoon in het, ja, nu, maar voor eerder ook. Heel veel artiesten gebruiken gewoon tracks van vroeger. En ik denk dat vroeger ook, Angelo zegt dat ook heel vaak, kwaliteit van vroeger was gewoon veel beter. Dus tuurlijk, en de klassiekers daar ook in. Dus dan denk ik gewoon dat je de klassieker gaat gebruiken. Want het is gewoon aanstekelijk, het blijft gewoon meer. Ja. Waarom gebruik je Soul Makusa? Waarom? Mama, waarom gebruik je het?
2: Als ik naar Michael kijk, de film die pas is uitgekomen, toen keek hij naar de whiteboard en toen zei hij, mama, say kusa, kusa, en zo is hij erop gekomen.
3: Nee, zo maar kusa komt van hem?
2: Dat is, zo is het.
3: Oh, hell no! Hey Michael, you peasant!
4: Er is nog een andere claim. Er is nog een andere claim van een oom van me. Ja, ik niet letterlijk een oom van me. Vanuit Ghana, die zegt dat Michael human nature van hem heeft.
2: Bro? Van die oom?
4: Ja, man. Human nature is inspired by a guy from Ghana. En ik ga jullie zo die track laten horen. En dan moet jullie me even laten horen of human nature daarvan is. Maar human nature is niet eens geschreven door Michael zelf. Even een snelle fun fact. Er waren twee bandleden van Tota. Mm-hmm. En die waren toevallig een tape aan het maken. Mm-hmm. Based on Africa. Zo, die claim van Anko is niet eens gek. Want die track is van 1962 volgens mij, of 71. En Human Nature is 82. Dus bro, I ain't go hold you, bro.
3: Kijk, ik wil jullie ook nog gewoon even aan andere simpel, gewoon de nieuwe track bijvoorbeeld van Frenna, Starlight, is van Jedouble Ambulé en het echte nummer heet High Life en dat wil ik jullie even laten horen.
4: Ja.
3: En dan ga je echt zien zeg maar waar de resemblance vandaan komen. Dus luisteraars, je net bent ingetuned, Afrolosjes van Air Galaxy Radio, hier het nummer van Jedouble Ambulé, de original High Life.

0: Nou ja, dat was dus highlight van Jadoublé Amboulé.
1: Ja,
0: you hear the...
1: Go and check Complex Rhythms, 29th of May. Come and get your education.
2: Ik denk dat niemand jou hoort, Maxi.
0: Ja.
3: Oh, my bad.
0: Opnieuw. Sorry. Nee, opnieuw.
1: Ja, en voor meer educatie, ja, kom en check Complex Rhythms, wat ze net al aangaf. 29 mei in Almere. €7,50. Goedkoper dan een Happy Meal. Doe niet gierig.
0: Doe niet gierig. Kom gewoon.
1: En yeah.
0: And now is the time, trouwens. Now is the time. Now is the time.
1: Toch? En knowledge is power.
0: Knowledge is power, man.
1: Ja, man.
0: En on that note, Chase.
2: Jaga.
0: Kan je ons weer op reis nemen?
2: Ik kan jullie zeker op reis nemen. Ik denk, aangezien Maxi had het net in zijn top 5 op nummer 1. Je hebt net even een sample gegeven.
0: Een sample?
2: Ja, toch?
0: Oké, oké, oké.
2: Je hebt net de original sample heb je gegeven. Dus waar het vandaan komt. En we zijn op dit moment zijn we aan het celebreren. We celebrating live. Van de stars en de mannen die high zijn. Je weet wat ik zeg, je hebt helemaal niks te maken met dit. Maar daarom ga je nu luisteren naar Frenna Star Live. Let's get it poppin', man.
0: Let's get it!
4: Afrolosh is on air. With Jordan, Chase, Esperanza en Captain Maxi. Here on Galaxy Radio. 1, 2,

0: Music. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
2: Ahoy!
1: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
3: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 p.m.
4: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Het Amsterdamse housefestival Music On mag ook van de rechter niet doorgaan. De organisatie verloor een kort geding van de gemeente vanmiddag. Het festival zou dit weekend 20.000 bezoekers trekken, maar werd afgelast nadat de vergunning voor de centrale tent was ingetrokken. De rechter oordeelde dat de gemeente terecht handelde bij het besluit. Het Duitse defensiebedrijf Helsing wil met een nieuwe financieringsronde $1,2 miljard ophalen voor uitbreiding van activiteiten. Volgens de Financial Times wordt daarmee het bedrijf gewaardeerd op $18 miljard. Helsing uit München maakt onder meer geavanceerde drones en geldt als één van Europa's meest waardevolle start-ups in de defensiesector momenteel. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
5: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P. Lloyd Banks.
6: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
5: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
7: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
7: You know the station.
0: On FM and digital radio.
7: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
7: Let's go.
0: 24 hours a day.
8: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
7: Yeah, as we come back to the hip-hop.
9: This is DJ Khaled.
10: Yeah.
9: This is Galaxy.Radio.
11: Hello, bro.
12: And there's Two Time.
13: SZA.
14: Drake.
15: This is Chris Brown, and you're listening to Galaxy.Radio.
16: You're number one for hip-hop, R&B, and Afro music.
0: This is Afro Lushes On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.

0: Sexy Radio. Je bent weer ingetuned. Elke zaterdag van 7 tot 9. En ja, je bent bij het juiste adres voor de tofste, nieuwste, unreleased Afro tracks in Nederland. The best address, the best radio station gewoon. Chase, beaam me alsjeblieft.
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Okay. I saw what you did there.
0: Yeah. Guys, we hebben vandaag een gast bij ons in de studio. En hij, je hoort ook zijn track op de achtergrond. Uh-huh. Echt een banger eigenlijk. Ik heb deze nog niet gehoord, want ik ken zijn muziek. Dus voor mij is dit nieuw, man.
1: Nou, ik ga het even snel een kleine rundown geven. Ik begon met Dolce & Gabbana. Daarna ging ik naar Shayo Rhythm. En daarna ging ik naar Priceless. Voor de mensen die eigenlijk nu zoiets hebben van, over wie hebben we het eigenlijk? We hebben het over niemand minder dan de man himself. Toluwa is in the building. Let's get it.
0: Let's get it. Toluwa in the building.
2: Yes, in
1: what's
2: the building.
1: Good, Toluwa?
2: Goed, maar met jou?
1: Ja, rustig. Ja.
0: Gaat goed.
2: Yes.
0: Hey Toluwa, je hebt me benaderd via de gram van hey, je hebt een track die het best wel lekker doet. En tell us about it. Tell us about your journey. Je bent al bij de studio geweest trouwens, maar gewoon eventjes weer een korte introductie van wie je bent en wat je doet.
2: Yes, of course. Mijn naam is Toluwa. Ik maak afro-muziek en ik kom originally van Nigeria, Ibadan, geboren, getogen. En ik wil gewoon altijd een goede vibe meebrengen en that's the mission basically.
0: En je brengt de vibe zeker weten.
2: Yes.
0: Vertel even over je nieuwe track, Fever.
2: Fever heb ik gemaakt met Jade, zit hier naast me.
0: Hola. Welkom Jade, welkom.
2: Welkom Jade. Het is een hele... Het is een hele alternatieve, eclectic, maar wel, je hoort nog wel steeds heel veel afro erin.
0: Mm-hmm.
2: En we hebben een reeks met pokus gemaakt, gewoon dit jaar, vorig jaar, zelf voor bezig geweest. En we willen het gewoon showcase en Fever was gewoon die tune waarvan we dachten van, deze gaat die mensen pakken.
0: Dope.
2: En, ja, zodoende.
0: En hoe is die proces? Hoe was het proces voor jullie? Hoe hebben jullie elkaar bijvoorbeeld leren kennen? Hoe zijn jullie met elkaar zeg maar in die hele muzikale reis? Ja, hoe kennen jullie met elkaar?
2: Volgens mij Instagram toch?
3: Ja. Via jou.
2: Gewoon via mutuals en zo. Ik zag dat zij muziek maakten en ik fokte ermee. Dus,
0: dope.
2: Toen vochten we elkaar en we besloten één keer om gewoon naar de studio te gaan. En we hadden gelijk een hele goede pok gemaakt. Dus we hebben het gewoon zo gehouden ook.
0: Want, ja.
2: Onze sounds kloppen heel erg bij elkaar, vind ik. So,
0: dope.
2: Yes.
0: We hadden het net ook over de sounds van de roots. Jij komt zelf uit de motherland, Nigeria.
2: Yes.
0: Hoeveel van die invloeden komt zeg maar terug? Je zei dat je zelf ook afro-muziek maakt, maar waar haal je invloed vandaan? Misschien van je ouders of gewoon de muziek om je heen die je hoorde?
2: Het is een mix van alles. Not gonna lie. Ik heb invloeden van like... Ik hoorde net heel veel over die Poco High Life.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb heel veel van Fuji. Ik heb ook weer invloeden vanuit mensen zoals J-Hus. Ik heb ook invloeden vanuit Amerika daar, van Young Thug. Kijk ik ook heel erg op naar. Maar het komt echt van overal hoor. Maar ik wil nog steeds laten zien waar ik vandaan kom. En sowieso is dat die Afro-kant van me.
0: Doop.
1: Even snel, voor de mensen thuis die het zeg maar ook niet echt helemaal weten, naast muziek ben je ook model.
2: Ja, klopt. Wij beiden eigenlijk.
1: Allebei zijn allebei. Ja. Oké, dus kennen jullie elkaar ook? Hebben jullie eerder daar samengewerkt of is het vanuit muziek en dan zijn jullie nu ook projecten samen of helemaal nog niet?
2: Nee, we hebben nog niet echt. We weten dat een van de redenen waarom ik vind dat die pokus die we hebben gemaakt klopt, mm-hmm. is ook qua de visuals, want zij zijn beide heel goed daarin. En gewoon, we zijn heel goed achter de camera. Of is het voor de camera?
1: Voor de camera.
2: Ja. voor de camera. En het werkte gewoon heel goed. Want ik wist dat zij daar ervaring mee had.
1: Mm-hmm.
2: En ze is gewoon heel vrij. En ik hou ook wel een beetje van vrijheid. So we just try to show that.
0: Dope.
2: Ja.
0: Ik wil eigenlijk je track horen. Dus I will do you the honor. Please. Laat ons weten welke track we gaan draaien. Aan de luisteraars en aan ons.
2: Ja, aan de luisteraars. Jullie gaan zo meteen Fever horen. Toluwa X Jade.
3: Hi.
0: Let's get it.
2: Yeah.
4: Friends.

0: This is Afro Losh's On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: Afro Losh's On Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. Als je net bent ingetuned, ben je bij de best Afro station beland, Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En wij hebben Tolua en Jade, die een nieuwe nummer net hebben uitgebracht. En ze komen het promoten vandaag. Jade, je hebt echt een prachtige stem.
2: Dankjewel.
1: Ja.
2: Ik waardeer dat je het zegt.
1: Heel mooi. Ik had het niet... weet je, het ding is, je ziet mensen, je weet gewoon niet wat eruit gaat komen. Dus ik ben I'm pleasantly surprised. Maar vertel ook even over jouw journey. Als muzikant.
2: Ja, ik ben eigenlijk begonnen met beats maken. En toen gaan zingen een beetje. Optreden, muziek maken. En dat eigenlijk blijven doen. Begon in 2018. Mm-hmm. Dus doe het ook wel een tijdje.
1: Dope. En als je zegt beats maken, maakte je ook gewoon beats voor andere mensen of voor jezelf?
2: Nee,
1: of
2: voor mezelf.
1: Oh, voor jezelf?
2: Ja.
1: Oh, dope. Dus je bent eigenlijk ook met je eigen beat, ben je ook gewoon echt gaan opnemen ook?
2: Ja, dat is hoe ik ben begonnen, ja.
1: Heel tof. Dope, oké. Okay. En voor jou, zeg maar, dit nummer nu met Fever, hoe is dat proces voor jou gegaan?
2: Ja, eigenlijk heel chill. We zijn gewoon een paar keer naar de studio geweest en toen op een gegeven moment heeft Najim, degene die de beat heeft geproduceerd, gewoon iets neergezet waarvan ik echt dacht van oké, het voelt wel echt als een dance kind of tune of zo.
1: Mm-hmm.
2: En het ging eigenlijk heel erg smooth.
3: Oké, en wat is zeg maar nu de planning voor de toekomst lijkt? Nou, nu hebben jullie deze track gedropt. Je gaf net aan van, jullie hebben een paar tracks gedropt. Gaan jullie een joint album doen, een joint mixtape, EP? Komen er meer tracks? Wat kunnen we nog van jullie twee verwachten?
4: Ja, we moeten even praten over dat eigenlijk.
2: Ja, we moeten even
4: We blijven sowieso muziek maken, want like I said, het klopt gewoon. En bijvoorbeeld, ik spreek nu voor mezelf. Ik ben gewoon heel vrij in zulke dingen. Like, wat komt.
2: Ga je niet meer droppen dit jaar?
4: Ja, ik ga sowieso droppen dit jaar.
3: Okay. Like,
4: elke maand ga ik jullie lastigvallen, daar niet van.
3: Oké. Okay.
4: Maar ik denk dat dit jaar misschien nog wel een tune tussen ons dit nog kan uitkomen. Denk het wel.
2: Ja, ik ga ook veel droppen dit jaar.
4: Ja, so we're gonna get it.
3: Heb ik ook een andere vraag voor jou van, je zegt is dit je eigen producties.
2: Ja.
3: Was het eigenlijk zo dat je zoiets had van, je had geen zin om naar producers te gaan, of had je zoiets, je had geen zin om te wachten? Of was het gewoon van, je ging gewoon een beetje kloten ermee en toen uiteindelijk zag je van, het is eigenlijk wel hard.
2: Mijn stiefvader die heeft mijn broertje een beetje aangestuurd om te gaan produceren.
3: Okay.
2: En toen deden ze dat samen. En toen vroeg hij aan mij of ik dat ook wilde doen. En toen zei ik ja. En toen
3: ging
2: ik gewoon checken. Ja, het was gewoon leuk, zeg maar. Weet je, het begon gewoon als leuk. En ik schreef al gedichten en zo. Dus ik ging gewoon een beetje, een beetje kloten ermee. En kijken wat komt eruit. En toen dacht ik van, ik kan gewoon eigenlijk best wel makkelijk een nummer maken of zo. Dus ja,
1: wauw.
2: Zo ging dat eigenlijk.
1: Ja, ook gewoon hoe je zo nonchalant zegt van, het ging best wel makkelijk. Je hebt echt mensen die best wel lang... Ik heb ook proberen beats te maken, maar ik vind het best wel lastig ook nog steeds. Maar dat jij het gewoon zo vrij makkelijk zo nonchalant vind ik echt heel cool. Ook zeg maar qua toekomst. Hebben jullie nog optredens die we binnenkort moeten checken? En ook graag nog even jullie Instagram handles waar mensen jullie kunnen vinden voor jullie nieuwe muziek. Just tell us about the future plans.
2: Ik ben 2 juli te vinden in Cinetol met Hardest. Dan ga ik een EP release doen met een short documentary. Voor de rest aan de shows die ik ga doen in het buitenland. Maar dat is hetgene wat ik hier in Amsterdam heb staan. 2 juli bij Cinetol.
1: 2 juli bij Cinetol, dope.
3: 2 juli, Cinetol.
1: 2 juli.
3: 2 juli, Cinetol.
4: Ik moet toevallig morgen in Tilburg optreden. Dus haal je kaartjes als het nog kan. Ik heb het zo op mijn verhaal. En je kan me vinden op Tolua. Toluwaaa. Voor de rest kom ik gewoon met singles. En die optredens komen er wel aan.
1: Kan je ietsjes meer naar de
4: Voor de rest kom ik wel met singles. En de optredens komen er wel aan. Ik hou jullie gewoon op de hoogte.
1: Op de hoogte.
4: Yes.
1: Cool. Well, on that note guys, bedankt dat jullie zijn gekomen. Bedankt om jullie tune te showcase aan ons. Super tof. En ja, blijf ook luisteren naar Afrolosjes on Air, Galaxy Radio. Als je een nieuwe track hebt, laat het ons weten. Weet je, misschien is er een plekje in airtime waar we het kunnen droppen. Chase heeft zijn Chasing Gems. Maxi heeft zijn Maxi's Top 5. En ja.
3: En Esperanza heeft... is de kapitein van het schip.
1: Ik ben de kapitein van het schip. Dus ik bepaal.
3: Als je dat sowieso wil, dan komt het helemaal goed. Maar on that note, ik heb ook zoiets van, weet je wat, hij heeft het net aangekondigd. Ik vind dat we eigenlijk gewoon die tune gewoon nog een keer moeten droppen. Gewoon voor de mensen die net ingetuned zijn. Dus SP, ik vraag het nu aan jou.
1: Ik ga hem weer draaien.
3: Take it away.
1: Avo Losjes on Air Galaxy Radio elke zaterdag van 7 tot 9. En je luistert nu naar Fever van Jade en Toluwa. Avo Losjes on Air.

0: hot. Barbie still hot, bitch, I'm hotter than Wasabi.
1: Would you?
0: I've never been a bang too, so we
2: Bij Galaxy hebben ze zin in de zomer, want de zomer bij Galaxy begint al in mei. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis. Ja, voor niks, nada, noppes. Stel je eigen campagne nu samen en ga naar galaxy.radio/adverteren. Dat is galxy.radio/adverteren. Of bel 085-744-4774.
3: And now, back to the true African sounds of Afro-Luscious. Afro-Luscious on air, on Galaxy Radio. Hosted by Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi.
4: Yeah, yeah, it's your boy Jordan Chase, and we back at it again. Afro-Luscious on air, elke zaterdag van 7 tot 9. Normaal hebben we eigenlijk altijd een DJ die hier gekke half uur set komt draaien. Maar vandaag dacht ik, weet je wat? Ik ben er een tijdje niet geweest, ik ben even weg geweest ook. Dus ik ga even die mensen geven wat ze moeten krijgen. Snap je wat ik bedoel? Dus on that note, Jordan Chase, on the ones and twos. Misschien ga ik SB even aankijken van hey, neem het even over. Who knows, who doesn't know. Maar on that note, gaan we even lekker een feestje bouwen. Let's get it poppin'. Afro-Luscious on air, elke zaterdag van 7 tot 9. Let's get it.
5: Afro-Luscious.

Let's get it done.

0: Afro Losjes on Air Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. Ja, en we zijn bijna aan het einde gekomen. Chase is lekker een half uur set mix voor ons aan het draaien. You changed it up, you switched it up a bit.
1: Ja, we gingen heen en weer.
0: Ja, ik vond het nice. Ik vond het nice.
1: Dan geef eventjes iedereen een beetje wat.
0: Ja.
1: Ik kom veel mensen tegen op straat nu. Dat is life is life, weet je.
0: Ja, I love it. Ik moet ook even zeggen, ik was naar Amel gegaan.
1: Mm.
0: Amel, was het twee weken geleden? Vorige week was het, ja. En het was echt een vibe. Dus ik moet even zeggen, gewoon een shout-out naar de organisatoren.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij van Showbangers. En Bart heeft ook, was er ook bij. Galaxy.
1: Nee, Galaxy heeft het inderdaad meegeholpen. Maar
0: ja.
1: Voornamelijk voor Showbangers.
0: Ja, echt een tof concept ook. Iedereen kwam letterlijk daar in zijn pyjama. Ik was in mijn pyjama daar.
1: Ik zag het.
0: I was shaking my ass.
1: Ik zag het.
0: Ja, yeah, it was nice. I really enjoyed it.
1: Ik zag het. Zo'n
0: restje. Ja, het was echt nice. Het was echt nice. Dus jongens, als er weer een volgende ML-editie is, ik ben daar, man.
1: Mm.
0: 30 plus. Het was super nice. Ja, ik denk dat er gewoon vaker wat meer 30 plus feestjes moeten zijn.
1: I mean. Ja, je bent...
0: Ik ben wat...
1: Niks.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: ja, cool. Jongens, volgende week... Nee, volgende week over 2 weken, 21 mei, is er weer uit de Chicago Social Club. Avo Losjes X Super Social.
1: Yes, sir.
0: Het wordt weer, ik heb het al gezegd, haal je tickets op tijd, alsjeblieft. Haal je tickets gewoon een keer op tijd. Waarom zijn altijd zo laat met tickets halen? Ik snap het niet.
1: Ik weet het ook niet.
0: Ja, Angelo wist het ook niet. Dus leg ons uit waarom mensen altijd zo laat hun ticket kopen. Laat het ons weten. Ik ben gewoon benieuwd. Laat het ons weten op 085-029-4x2. Is er iets wat we moeten veranderen? Zeg maar voor de organisatoren. Ze willen leren, weet je. Dus let us know. En dan kunnen we het gewoon eruit gooien. En voor de mensen. Wat jullie nodig hebben ook, hè. Dus Chase, misschien kan jij ook in je omgeving vragen wat er mist, waarom mensen zo laat?
1: Ik denk dat ik dat inderdaad even ga doen.
0: Ja.
1: En dan gaan we volgende week met een paar antwoorden komen kijken wat we allemaal op straat een beetje hebben gehoord.
0: Want ja.
1: Er is zeker iets gaande. En ik heb zeker mijn ideeën erbij, maar ik denk dat het beter is als
0: wat,
1: ik
0: wat inderdaad... is één idee? Geef ons gewoon één scoop.
1: Eén idee is dat ik denk dat... Dat de jeugd van tegenwoordig heeft niet, zeg maar, die... We hebben ze niet goed achtergelaten, om het even zo te zeggen. In de zin van, we hebben ze niet die scoops gegeven van... Oké, dit is uitgaan, zo gaat het, dit is hoe je moet gaan, zo moet je gastenlijst. Je hebt toch al die dingen, hun kwamen gewoon... 2 jaar lang was er niks, daarna kwamen ze gewoon in de velden... en moesten het maar zelf uitzoeken. En hun hebben eigenlijk, tenminste wat naar mijn gevoel, hebben ze... Ja, in die 2 jaar tijd dat er niks te doen was, hebben ze gewoon hun eigen ding kunnen doen en hun eigen lane kunnen creëren. Waardoor ze ons eigenlijk niet per se nodig hadden. Maar nu zijn ze in de echte wereld gekomen en nu zien ze van, oké, wacht even, de echte wereld is niet Sims en GTA en noem maar op. Dus ja, dat denk ik. Dat is één van de dingen. Maar... Like I said, ik ga er even achteraan. Ik ga de mensen vragen. Espy gaat het doen. Maxi gaat het doen. Biga gaat het doen. En ik denk dat we ook volgende week ook... Omdat Biga ook de jongste is bij ons. Dus dat we hem ook een beetje aan de tand gaan vragen. Van,
0: zeker.
1: Hey, we hebben het al een paar keer aan hem gevraagd. Maar nu een beetje met een klein beetje knowledge erbij kunnen we ook even kijken hoe en wat. En wat de scene nodig heeft.
0: Ja.
1: Enzovoorts.
0: Guys, als je net bent ingetuned, Avo Losjes on Air, Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9 met de tofste, nieuwste Afrobeats. Dat heb je gewoon alleen hier. De nieuwste, de tofste. Je hebt het nergens anders, gewoon hier. On that note, Chase, take him away. We zijn er weer volgende week. Ik ben je host, Esperanza, a.k.a. Nyami Complex. Maxi, shout-out naar jou. Jordan Chase on the ones and twos. En shout-out naar Afro Losjes, man.
1: Let's get it.
2: Afro Losjes on Air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: for Lush is on air with Jordan.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: 3FM. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok vanuit de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 mensen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven wegens mogelijke ordeverstoringen en veiligheidsrisico's. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar geworden van de regionale en gemeentelijke verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij behaalde 1448 zetels in Engelse gemeenteraden. Labour verloor meer dan 1000 zetels en leed ook verlies bij verkiezingen in Wales en Schotland. Maar Starmer ziet niets in opstappen. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P. Lloyd Banks.
2: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
1: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
3: Are we having fun today?
5: This is where the biggest stars come to play.
3: Yeah.
5: Everywhere on our free Galaxy Radio app. Online, on digital radio, and watch it on Galaxy.tv. We are Galaxy.
4: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fitigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fitigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fitigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment, where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

zaterdagavond. En ik denk dat je het al hoort. Ik ben er weer. Yes, ja, girl. Rockefeller, baby. Hier met Fidi Girl Dem at Galaxy Radio. Vorige week was ik er niet en toen hebben de heren Ben Belmiro en Ivan het overgenomen. En het was Fidi Gentleman avond. En hun hebben een leuke show neergezet, maar ik ben weer terug. Ik moet wel in alle eerlijkheid zeggen dat ik nu terug ben, maar de heren zijn er niet. Ja, Ben Belmiro en Ivan zijn vandaag allebei vrij. En dat komt omdat, kijk, ik zeg het zo vaak, hè. Ik zeg het zo vaak. Maar ik hoop dat je nu inmiddels wel doorhebt dat als ik het zeg, ik het meen. Want vanavond is weer een speciale avond. Yes. En ik, dit, weet je, dit is een soort van babytje van me. Die ik nu ga tentoonstellen. Waar ik echt super trots op ben. Ik hoop dat ik je, you know, nieuwsgierig maak. Ik hoop het echt. Want ik ga het nog niet delen. Ik kom er nog bij wat, over wat dit eigenlijk gaat. Wat ik eigenlijk bedoel. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik natuurlijk mijn andere kindje belichten. En dat is natuurlijk Fidi. Ja, damn. Want we zijn niet alleen op de radio te horen, of course. We hebben ook onze eigen playlist op Spotify. En dat heet Fidi. Ja, damn. Ik zeg het met spatie, omdat het ook met spatie geschreven wordt. Dus voel je de vibes van het muziek die wij draaien op deze heerlijke zaterdagavond? Zorg ervoor dat je onze Spotify playlist gaat checken. Fidi, ja, damn. En verder is hebben we natuurlijk, kijk, elke week hebben we wel leuke shows, leuke programma's. En daar hebben we heel veel snippets van. Dus als jij benieuwd bent wat we de voorgaande weken allemaal hebben besproken en beleefd met elkaar, ga vooral naar onze social media, fidigelden.nl at Instagram. En ga vooral checken voor jezelf wat we allemaal doen. Want hè, we maken ook onze eigen muziek. Je hebt het net kunnen horen. Billenschot muziek! Mm-hmm. En we hebben ook ons eigen feest in de Bitterzoet. Ja, ja, ja. En wil jij weten hoe die vibes eruit zien? En heb je misschien beeld nodig, lieve schat? Fidigelden.nl at Instagram. En het kan ook zijn dat je voor het eerst luistert naar mij en denkt, ik ken jou helemaal niet. En Fidi, wat? Lieve schat, I got you. Want ik heb twee nummers klaarstaan, hero, die de Fidi Girl Dem vibe goed gaan vertalen. Dus voordat ik doorga met het belichten van al mijn kindjes, gaan we eerst nog even luisteren naar de Fidi Girl Dem vibe. Dus hierbij Shensia featuring Vibes Cartel met Tak Tamina en Biniman met Danza Queen.

0: goddamn vibe. Dus nogmaals, ga het vooral checken op onze socials. Daar kan je alle informatie vinden. En geloof me, je gaat het helemaal geweldig vinden. Zo, ga het vooral checken. Maar, enough of that. Want, ik zei het al, ik heb nog een kindje waar... It's my pride and my joy. En dat is de DJ Lab met Meervaart Studio. Ik zeg je, dit is gewoon... Ik ben hier zo trots op. Dit is het vierde jaar tenslotte dat ik dit in samenwerking doe met Meervaart. En wat wij eigenlijk doen is DJ's die al kunnen draaien, die begeleiden wij eigenlijk verder. Dus DJ's die denken, nou ik wil nog werken aan mijn branding, netwerken, et cetera. Met hun gaan we aan de slag. Het is een traject dat ongeveer 12 weken tot 3 maanden duurt. En daarin gaan we gewoon keihard aan het werken met de groep. En dan leren we netwerken, branden, uit je comfortzone komen. En we zijn vanavond hier met die deelnemers. Hier bij Galaxy Radio Fidi Geldem hebben wij de deelnemers uitgenodigd. Ik moet wel zeggen, niet alle deelnemers zijn er vanavond. Want de groep is gesplitst, dus vanavond hebben we wel de helft. Maar we gaan er echt een superleuke show van maken. We beginnen met eerst 3 deelnemers. En daarna in het tweede uur hebben we nog 3 deelnemers. Dus er zit heel veel variatie in. En het wordt gewoon een geweldige show. Ik wil nog echt een massive shout-out geven naar Noah, Rianka, Wendy, Meervaart Studio. Elk jaar laten we het weer lukken met elkaar. De DJ Lab blijft een succes. En ik ben gewoon dankbaar dat we dit met z'n allen kunnen doen. Elk jaar wordt het beter en ik zeg jullie, we gaan er gewoon voor. Reaching for the stars. En dat we nu hier op de radio zijn, is toch wel een nieuwe achievement die we hebben bereikt met z'n allen. En dat is gewoon iets waar we trots op kunnen zijn. Dus nogmaals, shout-out naar Meervaart Studio. En terug naar de DJ's. Want kijk, ik zeg het ook altijd, hè. Als DJ zijnde is het lekker comfortabel. Achter die DJ-set, hè. Je draait lekker nummertjes, je kijkt naar het publiek vanuit een veilige afstand. En dat zorgt ervoor dat je je persoonlijkheid eigenlijk niet helemaal hoeft te delen. Misschien wel muzikaal, want je gaat natuurlijk laten horen wat jij affiniteit mee hebt. Maar jezelf kwetsbaar openstellen en het gesprek aangaan hier op de radio, ja... Dat is een nieuwe uitdaging. En daar wil ik alvast enorm veel props geven aan alle 6 van de deelnemers die er vanavond bij zijn. En ik denk voor de, hè, ik weet niet, ja, ik denk dat we het toch wel gewoon gelijk gaan oppakken. Want ik neem aan dat je mij nu hoort babbelen en denkt, oké, maar wie zijn die 3 deelnemers? Nou, ik heb hier 3 queens zitten. Alle 3 hun eigen profiel, alle 3 een eigen persoon. En met hun gaan we in gesprek gaan. En ik denk het is heel comfortabel als ik jullie introduceer. Maar dat gaan we vandaag niet doen, want vandaag draait om, ja, het draait erom om uit je comfortzone te komen. En we pakken deze uitdaging met beide handen aan. Ladies, welkom in de studio.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe zitten jullie erbij?
2: Een beetje shaky, Daphne, als ik eerlijk ben.
0: Nee. We gaan er gewoon een hele leuke show van maken. En we gaan gewoon gelijk beginnen. En ik denk, laten we gelijk beginnen bij de eerste persoon. Introduceer jezelf en dan gaan we beginnen. Dus, the first queen, say it.
1: Mijn naam is Ashley Dwarka. In beter bekend als Ashley Crystal. Ik ben 25 jaar oud. En ik kom uit Alphen aan de Rijn. En ik draai urban met een dansbare twist. Dus internationale hits en nationale hit.
0: Oké, thank you. Welkom. Queen 2.
3: Nou, hi iedereen. Goedenavond. Mijn naam is DJ Sukana en @DJSukanaNova op Instagram. Ik ben een Surinaamse dame die Caribische muziek draait. En dan gaan we van soca, wat iedereen kent, naar Bouillon, Denry Segment, Bram van de Virgin Islands. Dus als je me opkomt zoeken, weet alvast dat je dansschoenen aan moet hebben.
0: Mm-hmm. En dat je een losse broek aan moet hebben, want
3: ook.
0: Je moet met je billen schudden, neem ik aan.
3: Ja.
0: Welkom, thank you. Queen number 3.
4: Yes, mijn DJ naam is Shirin Naja. En mijn song bestaat uit Voornamelijk percussion, drums, hypnotic melodies. Is eigenlijk heel divers. En ja, ik probeer altijd een bepaalde journey te creëren in mijn set. Dus dat kan eigenlijk heel divers zijn altijd. Dus ja.
0: Welkom, welkom. Nou, dat was te doen, toch?
1: Zeker.
0: Het eerste gedeelte zit erop. Nou, ik denk, weet je, ik ga alvast mijn allereerste vraag stellen voordat ik nog een nummertje ga draaien. Zodat we alvast een beetje in de gesprek-vibe kunnen komen. Ja, en ik ben, weet je, we houden het gewoon lekker luchtig. Hoe bevalt het tot nu toe om een DJ te zijn? Want jullie zijn alle drie opkomende DJ's. Dus ik neem aan dat jullie al hier en daar wat hebben kunnen ervaren. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. Hoe bevalt het tot nu toe? Tot nu toe? Wauw. Het ging even niet goed.
1: Nee, ik vind het echt fantastisch om muziek te delen met mensen die daarvoor openstaan. En mensen zien losgaan. Jou laten meenemen, maar hun ook meenemen in een muzikale reis. Het draaien geeft je zoveel energie. Ik ben gewoon heel erg blij dat ik dit ook mag doen en kan doen. Dus ja, ik ben heel erg gezegend dat dit me lukt.
0: Mooi, dat heb je mooi verwoord. Is er iemand hier die nog wat wil toevoegen? Of laten we het hierbij?
4: Ja, ik vind het eigenlijk ook steeds leuker worden. Want als je eenmaal door die beginfase heen bent, dan zijn de creatieve mogelijkheden gewoon eindeloos. Eerst dan snap je er niks van en denk je, waar gaat het over? Maar daarna wordt het gewoon zo leuk. Dus ja, ik benader mijn sets gewoon echt als een project. En ik probeer echt te kijken naar, oké, hoe kan ik echt iets neerzetten wat mensen echt meeneemt in een muzikale reis. En ja, gewoon echt heel erg kijken naar de transities, hoe ik dat echt gedetailleerd kan aanpakken. En ja.
0: Ja, nice. Ja, want ik denk ook dat, je beschrijft het ook heel goed, hè. Want ik denk dat heel veel mensen het DJ worden, dat ze er een grote afstand in zien. Dat het bijna onmogelijk lijkt om DJ te zijn. Maar het is fijn dat je zegt, ja, in het begin denk je een beetje van, hè, wat is dit allemaal? Wat ben ik aan het doen? Maar als je gewoon voet bij stuk houdt, dan zie je toch wel dat het komt uiteindelijk wel goed. Ja. Dus ongeacht wat voor achtergrond je hebt, als jij een DJ wil zijn, de mogelijkheden zijn er. So go reach for the stars.
1: Yes.
0: Oké, we gaan zo verder met nog meer vragen en nog meer gesprekjes voeren. Maar het is tijd om weer even los te gaan. Want het blijft toch nog een heerlijke zaterdagavond. Dus hierbij heb je Nicki Minaj met Megatron.

0: toch?
1: Yes. En ik was hier nog met de deelnemers van de DJ Lab van Meervaart Studio. En ik was nog wat... Hè, we waren al in gesprek aan het treden met elkaar over bepaalde dingen als het gaat om een DJ zijn. Dus ik ga het gewoon gelijk voortzetten en ik ben gewoon heel benieuwd. Want als allereerste, ik denk dat de meeste mensen zich dat wel zouden afvragen. Want kijk, jullie zijn nu allemaal wat boven de 20, toch? Ja. Mm-hmm. Dus jullie gingen voordat jullie DJ waren al uit. Toch? Ja. Ja, ik ben alleen maar aannames aan het maken hier. Maar dus ik ben heel benieuwd naar wat is het verschil als bezoeker en als DJ zijnde. Nu dat je als DJ zijnde naar de club gaat, wat is het verschil als toen je gewoon als bezoeker ging?
2: Nou, mm-hmm. Ik zou zeggen, als DJ merk ik, ik kom binnenlopen en ik ga meteen opletten van, oké, hoe is het geluid? Is het warm? Is het koud? Ik moet zo meteen daar achter het dek staan. Is het licht wel goed? Hoe zien mensen mij? Wat ga ik zien vanaf het dek? En als bezoeker, ja, je komt gewoon naar daar toe om te dansen. Je bent heen en weer aan het lopen. Je bent gewoon van je avond aan het genieten. En ik moet wel zeggen dat als DJ ik eigenlijk best gestrest ben als ik de club instap.
1: Nee!
2: Ja, een klein beetje, maar gezonde zenuwen. Oh,
1: Gezonde zenuwen.
2: Wel, ja.
3: Ik denk ook dat je, sinds ik les heb gehad en echt kan draaien, dat het echt een beetje verpest is voor mij om uit te gaan. Want als iemand draait en

0: als DJ heb je dat echt wel door. En dat is echt wel, soms kan dat vervelend zijn, want dan ben je gelijk, daar met je gedachten in plaats van dat je lekker aan het dansen bent. Ja, ik heb dat wel heel erg gemerkt, dat ik dat soms heel vervelend vind.
1: Ik heb dat ook. Ik heb dat ook wel dat ik denk van... Ja, kijk, mijn vriendinnen zijn allemaal geen DJ's. Dus mijn vriendinnen, die hebben gewoon een dagelijks baan. En als ik met hun ben, ja, of als wij ergens naartoe gaan... Hun willen wel eens naar de club, naar een feestje. En ik wil meestal niet. Want ik ben er al elke week, elk weekend. Dus meestal wanneer ik dan met mijn vriendinnen naar de club ga... dan hun maakt er niks uit. Hun denken, nou ja, ongeacht wat er gedraaid wordt, hoe het gedraaid wordt, gewoon lekker dansen, toch? En ik zit daar, hè, zure poren, wordt dit gedraaid, kijk dit, kijk dat. Gewoon echt, door de DJ zijn kijk je zo anders naar dingen. Terwijl, ik kan me nu bijna niet meer herinneren hoe het was toen ik als bezoeker ging. Maar ik weet wel, als bezoeker ben je wat stressvrijer of zo, toch?
2: Heel erg, ja.
1: Ja, je koopt je kaartje, je haalt je drankje, je gaat lekker... Ja, lekker chillen gewoon. Maar als DJ zijnde denk ik dan ook... Het is ook niet dat je denkt... Als je dan op een plek bent, denk je ook niet van... ik ga rondlopen, ik ga naar alle plekken toe. Nee, denkt, ik moet hier blijven. Ik moet de vibe catchen. Ik moet kijken hoe het publiek reageert. Ik moet gaan netwerken.
0: Je bent meer gefocust in plaats van dat je heel vrij voelt. Ja, vind ik wel.
1: Maar kunnen jullie een scenario bedenken waar je toch nog wel het gevoel zou hebben van... Nee, ik ben echt een bezoeker. Ik ga niet meer op die manier naar kijken of ik ga het niet meer zo voelen.
3: Oeh, ik denk wanneer ik kom om mijn vrienden te supporten. Want dan loop ik een beetje... Dan ga ik dus nu uit om andere DJ-matties te supporten. En dan loop ik wel de club in van... Oké, doe je hoofd uit. Ga niet te veel facial expressions trekken als je naast ze bent of met hun bent over wat je ervan vindt. Van je komt hier om je matties te supporten. Wat ik ook heel belangrijk vind in deze scene.
0: Zeker.
3: En geniet gewoon van die avond. Geniet keihard van die set die je vriend of vriendin daar aan het zetten is. En probeer dat gewoon even jouw moment te maken. Je bent met je vrienden en toevallig ben je dan toch in de club.
1: Ja, klopt. Ja, heb ik ook wel. Ik moet wel zeggen, ik heb het soms bij internationale festivals. Dan let ik wel eventjes een beetje op de muziek, maar daarna denk ik, nee, ik ben helemaal naar hier toe gekomen. ik ga genieten. Punt. Dat heb ik dan. Als ik naar het buitenland ga en ik ga dan... Ik moet wel zeggen, in de club is het anders. Maar festival, dan denk ik, nee. Het is gewoon, nu moeten we genieten. Maar goed, oké. Dan mijn volgende vraag. Wat is het leukste en het slechtste wat je tot nu toe hebt meegemaakt? En het hoeft niet per se een booking te zijn geweest. Het kan ook zijn dat je zegt van, nou ja... mijn recordbox was gecrashed. Weet ik het. Mijn laptop viel water overheen. Ik noem maar wat. Wat is het slechtste en wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?
4: Ja, dat was 2 weken terug nog. Was mijn recordbox inderdaad gecrashed.
1: Nee!
4: Ja, en toen had ik een gig. En op een of andere manier kon ik niet de tracks op mijn USB zetten. Waardoor ik genoodzaakt was om mijn hele recordbox te verwijderen. Opnieuw te installeren en daardoor was al mijn metadata gewoon gone.
1: Oh nee!
4: Ja, dus dat was wel echt...
1: En is het nu opgelost?
4: Nog steeds niet erg. Ik ben nog steeds wel een beetje aan het kijken van hoe kan ik het nog terughalen. Want alle backups waren ook corrupt, zeg maar. Dus heel gek. Maar daartegenover het leukste wat ik heb meegemaakt, dat weten jullie niet, maar ik ben naar de VS geweest als deel van een andere DJ-training die ik heb gedaan.
1: Oh,
4: dus we hadden dan een live deel, dat was online, en live was dan in de VS. Dus dat was wel echt super tof.
1: Dat is echt tof.
4: Ja, ja.
1: Oh, nice. Nou, voor de mensen die geen DJ zijn en die allemaal naar ons aan het luisteren zijn, Recordbox is dus de softwareprogramma waarin je muziek zet en je muziek vanuit daar kan je muziek helemaal instellen hoe jij dat wilt draaien in de club en dat zet je dan op je USB en dan kom je voorbereid naar de club. Maar als Recordbox zegt nee, dan heb je een groot probleem, want die overschakeling naar de USB, dat gaat dan niet. Dus dan vroeger had je nog vinyl en had je nog CD's en dat heb je nu gewoon allemaal niet. Dus als Recordbox zegt nee, hebben we een probleem. Dus dat is het eigenlijk een beetje. Nog iemand die wat wil zeggen?
3: Ja. Om terug te komen op USB's. Het zijn hele, hele kleine dingen. En dan mensen zetten sleutelhangers eraan. Ik heb mijn USB's in de

0: etui zitten. Je zou het niet raden dat je die hele etui kwijt
1: hebt. Oh,
0: net voordat je de deur uit moet gaan, dan kom je te laat. Of dan denk je van, oké, ik ga niet. Of je bent onderweg naar een boeking of een feestje. En dan realiseer je van, die hele etui is nergens te bekennen. Dus ik weet niet hoe mensen het doen met USB's. Als de luisteraars tips hebben of whatever. Please let me know, want die etui werkt niet. Maar die losse USB's, dat is ook niet iets verstandigs. Ja.
2: Ja, ik ben er ook nog niet uit. Ja.
3: Dat zeg je wat. Nou, ik heb het zelf ook gehad. Maar ik moet wel zeggen, ik draai met de USB en een harde schijf.
1: Ja,
3: ik harde
1: ook.
3: Schijf is gewoon groter.
1: Ja.
3: En die maakt gewoon wat meer geluid zonder geluid te maken. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Dit is moeilijk te missen. En mijn kleur is nog rood. Dus hij schreeuwt mij zonder dat ik hem hoef op te pakken. Snap je dan? Ja. Ik zie al iets rood en dan denk ik van, oh, die moet ik niet vergeten mee te nemen. Dus ja, misschien is dat een ideetje. En ik zet het los in mijn tas. Maar goed, als het dus wat in mijn tas kapot of drinken of...
1: Nee.
3: Ja, it's very tricky. Ja, dus ik heb eigenlijk niet de oplossing hiervoor. Het blijft het ding. Ook omdat het blijft apparatuur.
1: Mm-hmm.
3: Snap je? Dus apparatuur, ja, het is zo fragiel. Yeah. Het kan zo snel alle kanten op gaan. Maar ik denk mijn grootste oplossing zal zijn backup USB's.
1: Yeah.
3: Als je gewoon iets van 3 hebt, zet je 2 in je etuietje en dan zet je eentje los in je tas of zo. Snap je? Misschien zo hier.
0: Ja, en dan I feel called out. Ik heb geen backup USB.
3: Oh nee. Shame. Oh my god. You have to fix it right away. Oh my god.
0: Het leukste. Ik denk toch wel, misschien echt een cliché, maar als je vrienden er zijn.
1: Mm.
0: Van, er kan niemand op de dansvloer zijn en dan zijn je vrienden er en dan is mijn avond in principe gemaakt. Of ook dat er niemand op de dansvloer is en dan gaat er gewoon 1 persoon los.
3: Toch even.
0: Ja, en die voelt gewoon alle tunes die je draait. Of dat iemand na een set naar je toe komt en zegt van, deze tune die je hebt gedraaid, die vond ik echt hard. En dan denk je, oké, mijn muziek wordt, de muziek die ik draai, het wordt echt gehoord en gezien. Ja.
3: Mm.
0: Ja.
3: Ja. Ja, I can relate. En ik moet ook zeggen dat ik denk dat heel veel mensen die geen DJ's zijn zich heel snel some type of way voelen om als een van de eerste de dansvloer op te gaan.
1: Mm-hmm.
3: But just know the DJ loves that. So als jij naar de club gaat en jij denkt nog niemand is aan het dansen, maar ik wil dansen, alsjeblieft ga naar het midden. Want de DJ zal dat alleen maar waarderen als jij lekker in het midden komt dansen en lekker je ding aan het doen bent. Of je een glaasje op hebt of niet. Zo, dat wilde ik nog wel even meegeven. Want wij waarderen die mensen. Maar het is ook niet dat je aan het draaien bent en zegt, hey, kom eens. Dankjewel.
1: You over there.
3: Ja, kom maar even. Het is ook niet dat je dat doet, snap je? En als DJ zijn, dan zeg je ook niet tegen het publiek, hey, kom iedereen naar voren. Kom jullie. Dat doet de MC meestal.
1: Ja.
3: Dus het is ook niet dat je die gelegenheid hebt. Snap je? Dus ja, dus bij deze, Als je in de club bent en de dansvloer is nog niet vol, pak je drankje, pak je vriendin en kom vooral lekker naar voren om te dansen. We gaan weer even een nummertje draaien voordat we verder gaan. Want ik heb nog een oldschool banger. En het zit op de grens van hip-hop en dansen. And that's what we love. Dus ik heb hier nog Make It Clap van Jean-Paul Busta Rhymes.
4: We make it clap.

0: Make it clap, Sean, Paul en Busta Rhymes. Yes, overbrugging van hip-hop naar danshal. Maar we gaan door. We waren net al in gesprek aan het gaan. En toen dacht ik, weet je wat, deze aardappelen zijn een beetje droog. Ik wil een beetje jus over deze aardappelen zetten. En dat gaan we doen door het dilemma-spel. Side note, ik bedoelde niet dat hun zij zijn. Ik bedoelde gewoon als in, you know, ik wilde gewoon even attention.
1: Damage control.
0: Ja, voor
2: heel goed gedaan.
0: Maar ik heb dus een dilemma-spel in elkaar gezet. Het zijn 10 dilemma's. En ik moet zeggen dat ik heb echt mijn best gedaan voor deze. Ik moet wel zeggen, ik heb chat gevraagd voor inspiratie. En toen heb ik het zelf vormgegeven. Dus ik ben echt aan de slag geweest voor jullie. Zijn jullie ready?
1: Yes. Ja.
0: Oké. Even kijken. Als allereerste. 10.000 volgers en matig draaien, maar wel veel sponsordeals hebben. Of 200 volgers en iedereen omver blazen met minimale fee en geen sponsordeals. Eventjes context geven. Fee betekent wat je verdient als DJ zijnde. You know, is letterlijk salaris. Oké, dus wie zegt het? Welke wordt het? Dus 10.000 volgers met sponsordeals. Met sponsordeals. Maar je sets zijn wel matig. Of 200 volgers, geen sponsordeals en minimale fee.
2: Toen je zei dilemma, toen meende je het dilemma.
1: Period. Ja, ik ga zeggen de tweede.
2: Ja, ik ga ook voor die tweede,
1: ja,
2: hoor.
1: Dan kan je gewoon, als je iedereen omverblaast, kan je ook waarschijnlijk snel groeien. Aan de andere kant, die eerste, je kan ook je skills verbeteren.
0: Ja.
1: Dus...
2: Ja, maar dan ben je wel die DJ waar iedereen over praat.
0: Ja, je bent wel al die grote DJ die niet zo goed is eigenlijk.
2: En dan dat is dan je stempel, vind ik dan ook, hoor. Van hoe ben je daar gekomen,
0: maar goed,
2: volgers.
0: Wat je heel veel ziet bij influencers is dat zij van, op een bepaalde negatieve, gekke manier komen. En dan komt er heel veel traffic, dus heel veel mensen reageren. En dan kijk je 2 jaar later en dan zie je opeens dat ze helemaal anders zijn en helemaal gegroeid zijn als mens. En dan praat bijna niemand meer over het begin.
3: Nee.
2: Klopt.
3: Ik zou ook voor het laatste kiezen. De reden waarom alles wat erbij komt, komt wel. Als je erin gelooft en goed kan draaien en maar die 200, wat is het, 200?
0: Ja, 200 volgers.
3: 200 volgers hebt, dat gaat groeien. Mm. Dus ik zou echt voor het
0: dus
3: laatste.
0: Jullie kiezen eigenlijk voor de lange weg, maar wel hè, met langdurige succes.
3: Juist.
0: Toch? Kijk, dat is een mooie afsluiter. Oké, de volgende. Geduldig openen, maar je hele set zijn er alleen maar werknemers. Of liever een afsluitset met een klein groepje dronken mensen, maar die praten alleen maar met elkaar.
2: Doe maar die eerste.
3: Openen.
0: Ja. Openen voor de werknemers.
2: Ja. Die werknemers, dans achter de bar. Doe
3: die
2: even
3: moeten
2: een
3: ook
2: split
3: dansen.
2: In die middel als je langsloopt. Maar sluiten. Sluiten. Mm-hmm. Iedereen is moe, iedereen is weg. En dan nu de mensen die er zijn, praten alleen maar. Take me out. Like.
0: Yeah. It's a challenge though.
2: Yeah, it is, but...
3: Hey. Die werknemers gaan ook praten. Die gaan zeggen, zo hoorde die Ashley Crystal.
0: Mm. Je moet wel checken, hoor. Ja, ik hoor dat wel. Want het kan zijn dat mensen bijvoorbeeld achter de bar of de geluidstechnicus of weet ik veel, wie dan ook, met de organisator of programmeur gaat praten en gaat zeggen, die DJ die openingset had, dat was echt gewoon een lekker setje. Mm-hmm. Dat kan, kan. Maar het kan ook zijn dat jij zo goed afsluit dat de mensen die aan het praten zijn met elkaar,
2: dat
0: toch denken, deze DJ die trekt me eigenlijk weer de dansvloer op. Dat weet je niet.
2: Maar dronken mensen maken me wel een beetje bagger. Dan komen ze dichtbij, opeens valt al het drinken op het dek en zo. Hele geluidsapparatuur.
0: Oké, dus conclusie is, jullie allemaal kiezen voor 2. Right?
2: Nee, één
0: voor de werknemers. Yeah. Right? Oké, dan gaan we door. Even kijken. Geld pakken voor een matige set of gratis draaien en iedereen wegblazen? Geen geld. Ja.
3: Ja, maar dan komt het weer op hetzelfde neer. Dan zou ik zeggen, het laatste, gratis draaien. Mijn set is dan gewoon, hard. Ja, dan heb ik liever dat dan dat ik dat andere heb.
2: Maar ja, er moet wel content geschoten worden.
4: Ja,
2: dan,
4: ja maar kijk, zie je, dit is wat ik bedoelde.
2: Kijk, dan.
4: Kijk, zo, dat is het, hè, met die dilemma's. Je komt toch met die sub-dingetjes van, ja, maar dan moet er content... Nee, het is gewoon point blank. Of je komt gratis draaien, maar je set... Wat was het? Oh ja, je set gaat wel iedereen wegblazen die daar is. Of je komt en je verdient gewoon een lekker, je verdient gewoon een lekkere fee, lekker zakcentje, maar het is aan mate gezet.
2: Tweede, als ik goed heb gedraaid, dan ik is ben trots op mezelf. Ja, die win, man. Die mate gezet, ik ga zomaar met een zuurpruim gezicht naar huis gaan. Of
4: maar wel met geld in je zakken.
2: Hey, tof, volgende vraag. Volgende vraag.
4: Oké, we gaan door. In de mainzaal draaien op een kapotte, niet goed werkende set? Of in de derde zaal draaien voor maximaal 50 mensen met een gloednieuwe set?
2: Mainzaal.
4: Ja, je zou de uitdaging aangaan.
2: Hey, wat? Ik ga het helemaal kapot maken daar in de mainzaal. Wat? Geen enkel dek gaat me tegenhouden. Ja.
3: Ja, wat voor... Ja, ik zou denk ik ook gewoon voor meegaan.
4: Ja, ja, en dan moet je bedenken, hot cues en alles doen het niet echo, alles doet het niet, hè?
3: Ja, jammer
1: het is
3: dan.
1: Een goede uitdaging.
4: Ja, dus play F.
2: Ja,
4: play fader. Bijdraaien en...
3: Ja,
1: want dat moet je ook kunnen, toch?
3: Draai als een gek.
4: Oké.
3: Draai als een gek.
4: Yes. Oké, ik moet zeggen, jullie hebben politiek correcte antwoorden. Maar I like it. Oké, even door. Oké, liever een boiler room effect... Oh ja, liever in een boiler room effect draaien met allerlei mensen overal om je heen. Of de boot omhoog op het podium. Mind you dat bij een boiler room, dat heb je ook. Ik weet niet of jullie die TikToks hebben gezien. Mensen kunnen leunen, mensen kunnen drinken laten vallen. Maar mensen kunnen ook losgaan en je kan de gekste content hebben. Dus, mijn vraag. Kies je voor de boiler room setting of kies je voor het op podium met de boot dat je gewoon veilig staat?
3: Boiler room. Heel snel.
4: Ja?
3: Ja.
4: For the vibes.
3: Ik vind het gewoon echt zo een vibe. En ik denk dat het ook gewoon goed is voor de content. Maar ook gewoon dat je ziet dat mensen gewoon dichtbij je staan. Ja, ik vind dat sowieso gewoon hard. Dat er mensen bij je staan. En die risico is er. Maar ja, wat is niet een risico in het leven? Ja, heel eerlijk. Hmm. Ik vind het gewoon hard als je boiler room setting staat.
2: Wat moet ik me voorstellen bij die tweede? Like, hoe, wat zie ik voor me? Like, dat het echt hoog is? En...
4: Nee, nou, dat je gewoon een podium... Kijk, in de club heb je meestal een podium. Mm-hmm. En daarop staat dan een DJ-boot. Mm-hmm. Dus het publiek, die staat echt op de dansvloer. Het is niet dat het publiek bij jou in de buurt kan komen. Want het publiek kan niet zomaar op het podium. Snap je? Dus er is echt een gezonde afstand.
1: Ja, ik zou zeggen voor mezelf, boiler room. Ja. Alleen, ik heb wel het gevoel dat de mensen dan meer gefocust zijn op de DJ.
4: Mhm.
1: En echt alleen maar daarnaar kijken en niet echt de muziek ervaren, zeg maar.
4: Mm.
1: Dus ja, op die manier zou ik misschien toch wel dan weer podium. Dat ze echt op de dansvloer met elkaar zijn. Dan dat ze echt op de DJ gefocust zijn.
4: Oké. Jullie hebben interessante valshoeken. Oké, okay, zeg dat.
2: Ja, ik ook podium. Boiler room, vind ik toch een beetje scary ergens.
4: Is het ook?
2: Iedereen is dichtbij en ze komen tegen je aan. En plak en zweet en drank. Laat me op het podium zijn. Lekker genieten. Ik kan naar mensen kijken zoals Rockefeller Babe me heeft geleerd. En dan zwaai ik. En dan ga ik verder met mijn ding. Kom niet hijgen in mijn nek. Kan je dit nummer draaien alsjeblieft? Next.
4: Oké. We gaan door. Op een festival draaien voor 5k mensen, maar niet in jouw sound. Of bij een strandtentje draaien voor bezoekers die komen eten en niet per se dansen en dan wel in je eigen sound. Dus je bent eigenlijk echt achtergrond interieur.
1: Ik hou altijd van mezelf uitdagen. Dus dan zou ik wel het eerste doen om dat ook te ervaren om een andere sound te draaien.
3: Ik ook. Ja, ik zou ook de uitdaging aangaan. En,
4: maar niet in jouw sound draaien.
3: Maar ik ga sowieso lekker op mensen die daar dan op losgaan. Dus het maakt niet uit wat ik dan draai.
4: Als ze
3: Ik vind het soms ook wel leuk om een beetje allround te draaien. Dus ik ga daar denk wel voor,
0: Wauw. Oké, nog eentje. Snel. Als je nu de kans kreeg om in het buitenland stabiliteit te krijgen, maar daartegenover mag je niet meer draaien, welke zou je kiezen? Dus hè, je mag een land naar keuze kiezen. Daar ga je wonen. Stabiliteit en al, maar je mag nooit meer draaien.
3: It's a no.
2: Oh, it's a no. Wow. Hey, ik weet niet voor jullie.
3: Ik blijf gewoon in Nederland, hoor.
2: Ja? Ik ga naar Trinidad of Jamaica toe. Bro, laat me gaan waar de cultuur van de muziek niet leuk vindt.
0: Maar je mag niet meer draaien.
2: Ik kom daar om te dansen en ik ga een goed leven creëren.
3: Ja, ik hoor
2: het. Die muziek is bij me. Dat is belangrijk.
3: Yeah.
0: Oké. Ik vind het leuk dat jullie allemaal andere perspectieven hebben. Dat maakt het juicy, you know. Het is even tijd voor wat muziek. Dus hierbij heb ik Tribal Kush met Mr. Vegas. Jump!
5: Walchi Vegas Tribal Kush Fear Vegas. Girl jump in, bubble up, bubble up.

0: deel van de DJ Lab van Meervaart Studio. Ladies, willen jullie nog een afsluitwoord zeggen? Zal ik bij jou beginnen?
1: Ja, volg me op Instagram, Ashley Crystal. En ik hoop je te zien bij een van mijn sets. Lijkt me leuk.
0: Thank you. Next one.
2: Juist. Wacht, ik heb het. Ga achter je dromen aan. Dat is belangrijk. Hoe spannend ze ook lijken, ga achter je dromen aan. Community is belangrijk. En als je meer van wil zien, sukana.nova op Instagram.
0: Thank you. Last one.
3: Yes. Ja, ik wil eigenlijk jou heel erg bedanken. Mm. Want door DJ Lab heb ik echt stappen kunnen nemen. Het heeft echt me uit mijn comfortzone gehaald. En dat heb ik echt nodig. Dus dank je wel.
0: Oh, en, love that.
3: Ja, als je me wil volgen, @shrinaja op Insta.
0: Ladies, dank jullie wel. En de persoon die nu naar ons aan het luisteren is, blijf vooral luisteren. Want er komt een nieuwe groep van de DJ Lab aan. Dus blijf vooral luisteren. We hebben nog wat nummers klaarstaan.

0: Listen wherever you go.
1: Feel good, look great. I know
0: on our free radio app. Download it now.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 p.m. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemt het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Twee activisten die meevoeren met een vloot naar Gaza worden vrijgelaten uit de Israëlische gevangenschap. Hun advocaten verwachten dat ze binnen enkele dagen worden uitgezet. Israël verdenkt de mannen van betrokkenheid bij een terroristische organisatie. Spanje en Brazilië, waar de activisten vandaan komen, en mensenrechtenorganisatie Adala, stellen dat de detentie geen juridische basis heeft gehad. Een vliegtuig dat vrijdagavond vertrok van de internationale luchthaven van Denver heeft tijdens het opstijgen een voetganger geraakt. De man overleefde het ongeval niet. Volgens de luchthaven was hij over een omheining geklommen. Minstens één passagier raakte gewond. De identiteit van de man en zijn motief zijn nog onbekend. Bij demonstraties rondom het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 3 mensen aangehouden. 2 personen werden opgepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon legitimeren. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De burgemeester had vooraf een noodbevel afgegeven vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde en veiligheidsrisico's. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen, met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P. Lloyd Banks.
2: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
0: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go.
4: 24 hours a day.
5: Okay, let's go.
4: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fittigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fittigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fittigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment. Where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Ronnie Flex Vibes, Surinaamse Vibes tenslotte. We zijn aangekomen bij het tweede gedeelte van de DJ Lab van Meervaart Studio. We hebben hier ook 3 nieuwe deelnemers. En dat betekent een nieuw programma en nog meer gezelligheid hier in de studio. Ik denk, weet je, vooral bij deze deelnemers ga ik precies niemand introduceren. Want dat kunnen ze perfect zelf doen. Aan wie de eer?
1: I'll go first.
0: Ladies first, period.
1: Hey, so my name is Cheyenne Pearl. Dit is de 4e keer dat ik hier ben. Ik heb een keertje een setje gedraaid. Ik heb al 2 keer eerder gesproken op de radio. And I'm your favorite Caribbean DJ die ook een beetje R&B erbij draait. And we're back again.
0: Next!
2: Mijn naam is Elijah Tevreden. De eerste keer hier zo, dankjewel for having me. En wat moet ik nog meer zeggen? Ik ben echt een high energy DJ, dus als je met freelance komt, weet je dat ik altijd mijn billen schud. Dus,
0: Last one.
3: Alright, ik ben Dino Ayrton, ook wel bekend als Dino Ayrton. Dat ben ik. Ik hou van R&B, hip-hop, reggae. Dus als je feel good music wil, waarbij je gewoon een beetje gewoon lekker erin kan komen, dan moet je bij mij zijn.
0: Welkom, lieve mensen.
1: Thank you.
0: Als allereerste, hè, ik moet wel een goede host zijn. Dus hoe zitten jullie erbij? Y'all good?
1: Ja, beetje frisjes, maar ja.
0: Zeker. Heb jij het fris?
1: Een beetje. Ja, die airco is echt een beetje
0: warm. Kijk, weet je, want we hebben het eerste deel al gehad. Dus ik ga geen hele introductie, et cetera, doen. Dat gaan we gewoon niet meer doen. En met jullie ben ik gelijk ready for flames and fire. En ik dacht, hoe kan ik het zo juicy mogelijk maken voor de persoon die nu zijn radio aan heeft gezet en denkt, wat is dit? En voor jullie zelf. Nou kijk, jullie zijn 3 DJ's. Jullie draaien al een tijd, weet je. Jullie zijn al een tijdje aan het draaien. Jullie hebben al boekingen. Dus het balletje is al aan het rollen voor jullie. Dus ik zou dan denken dat als er een situatie zich voordoet, dat jullie daar met beide handen en benen gebruik van gaan maken. Dus laten we zeggen, we hebben een concertboeking van jouw favoriete artiest. Kan internationaal zijn, kan nationaal zijn. Jij hebt de kans om vol programma te zijn. Laten we zeggen, een concert in AFAS live. Dus we pakken het groot aan. Groot en juicy. Flames and fire. Dus ik denk, nou, die kans krijgen jullie. Hoe of wat zouden jullie pitchen? Iedereen krijgt 30 seconden de tijd om te pitchen. Ik moet wel even mijn telefoon klaarzetten voor die 30 seconden. Want dat heb ik zelf echt niet. Dat gaat gewoon niet lukken. Even timer, Hero. Timer, doe je het? Even kijken. Ik ben niet ready. Ja. Links, rechts, voor, achter. Enzovoort. Dus, ik ben ready. Ik zeg 30 seconden pitch voor die kans. Vol programma van je favoriete artiest. En, ik ben wel heel benieuwd wie je favoriete artiest is. Dus begin vooral met, kijk, ik zal beginnen, hè. Ik ga niet pitchen.
1: Oh.
0: Rock, laat me rocken. Hoi. DJ Rockefeller Babe. DJ Rockefeller Babe en mijn favoriete artiest is Vibes Cartel. Oké, let's begin. Snap je?
2: Oh ja,
0: klak. Dus jullie snappen hoe het gaat, ja?
2: Yeah.
0: Is het weer Ladies First?
1: Nee, dit keer niet, hoor.
0: Go ahead.
2: Aan jou de eer.
0: Wacht. Sorry. Jongen, ik had het net hier, Nou, ik ben echt niet... sorry, ik moet weer gewoon die timer zetten. Want ik had hem net open en ik weet niet hoe je hem ingesteld houdt.
3: Is oké, kan ik even nadenken.
0: Oké, ready? 1,
3: yes.
0: 2, go!
3: Oké, ik zet even de moed. Bij Pata laatst was een artiest genaamd Erika Badu. Zij had een nummer vorig jaar uitgebracht met The Alchemist, die was er ook. Nou, denk ik, weet ik bijna zeker, is uitgesteld. Ze gaan een album uitbrengen dit jaar. Sowieso. Zij zijn bij AFAS en als je de moody, tijdloze hip-hop van The Alchemist combineert met soulful, neo-soul van Erykah Badu. Als je daar een baby mee maakt, dan krijg je een DJ genaamd Dino Ayrton. Ik weet precies wat zij nodig hebben, dus dat ben ik. Hey.
0: Wow. Well damn. Well damn. Je moet beseffen, ik keek nog naar die timer. Ik denk 4, 3, 2, 1. En je was gewoon precies op het juiste moment klaar. Ja, oké. Okay. Ja, dat was crazy. Dat was crazy. Hoor je dit al? Oh, het ging net af. Oké. Okay. Wie is de volgende gelukkige?
4: Ja. Oké. Okay. Heel snel nagedacht.
0: Oké, 1, 2, go.
4: Oké, okay, Chris Brown, AFAS Live. Normaal staat hij natuurlijk in de Ziggo, in de Johan Cruijff. Maar nu maken we het exclusief. En een exclusieve artiest heeft ook een exclusieve DJ nodig. Ik breng vibes, ik breng R&B, Caribbean, Afro. Alles wat past in het straatje voor de bezoeker die graag naar Chris Brown gaat. Check mijn Insta, check mijn mixtape. Ik kan hier live voor je draaien als je wil. En laten we het gewoon laten lukken.
0: Ja, het was 7 seconden zelfs, hè? Oh, dat was goed. Dat was sterk. Oké, okay, en al helemaal dat je zei, ik kan live hier voor je draaien. Speak your truth. Yes. Oké, okay, de laatste is Gyal.
1: Oké, Cheyenne Pearl, we gaan voor Shenseea.
0: Oh, oh. Sorry, ik niet meer mijn dag aftellen.
1: Oh, ik dacht
0: sorry, ja, oké. Okay. Ja, sorry, ik ben enthousiast ook, ja, toch? Okay. Sorry, oké.
1: Okay. Okay, okay.
0: 1, 2, go.
1: Oké, okay, dus Cheyenne Pearl. We gaan voor Shenseea openen. Because I'm a girl's girl. I know exactly what welke nummers nodig zijn om de girlies to get it going, you know. To get some ass shaking. Ik zou Spice draaien. Ik zou, you know, jump. Split in the middle. That's what shit. To get it going. And then Shenseea can take it away, you know. Yes.
0: Oké dan. Het grappige is, jullie waren precies allebei. Jullie hadden allebei nog 7 seconden over.
1: Crazy.
0: Ja, weet je wat het is? Je hoort 30 seconden. En dan denk je, 30 seconden is niks. Ja. Dus je gaat... Ja, maar bij jou deed
4: ik hoorde ook Dino tot, dus ik dacht, oeh, fuck, dat ga ik heel snel.
0: Ja.
1: Dat is great.
0: Weet je, hoe voelde dat? Hoe voelde die pitch? Was dat te doen?
1: Ja, was
0: goed. Ja, was goed. We doen echt
1: dingen
0: gedaan. Oké, voordat we verder gaan, hebben we eerst nog een nummertje klaarstaan. We waren net al in de Urban Caribbean vibe. En ik denk, we blijven daar gewoon nog heel eventjes in. Dus hier bij Idali en Jonna Fraser met Bewegen.

0: Je hoort het al, het is super gezellig hier in de studio. Want ik kom hier met mijn ratchet ass. Is Elijah schuld bij deze? Dit was een lekkere Kawina urban vibe. En daar blijven we gewoon nog heel eventjes in. Dus dat ga je vooral zo meteen nog even horen. Maar we gaan als eerste lekker babbelen met elkaar. Want hè, wat ik al zei, 3 nieuwe deelnemers van de DJ Lab van Meervaart Studio. En die zijn hier gekomen om zichzelf te representen en kwetsbaar op te stellen voor jou. Dus blijf vooral luisteren en zet je volume wat harder, lieve schat. Dus als eerste, storytime. Wat is iets wat je is bijgebleven van een boeking? Het liefst zo gek, grappig, heftig mogelijk. En ik bedoel niet heftig als in van, you know, dat ik denk van, oh jeetje, mijn hart is gebroken van dit. Dat, als je iets niet wil delen, dan hoeft het niet. Maar ik bedoel wel, hou het een beetje van, laten we allemaal denken van, wow, that did just happen, you know? Oké, wie? Als eerst, wie?
1: I don't want to spill too much tea, want ik ken die persoon ook in kwestie. Maar ik was dus 1 keer geboekt. En het was best wel een heftig feestje. En op een gegeven moment moest ik dus betaald worden. En toen stond ze letterlijk met die briefjes geld, stond ze in de lucht. Helemaal naar de tering, om het zo te zeggen. Ze zat zo, maar wil je dit of wil je poeder? Ik zeg, nee, ik wil geld! Ik zeg, al die plakjes ging ze letterlijk aan mij geven. En daar hebben we echt uren over gelachen in de auto. En met mijn vrienden, ja, dat was echt crazy.
0: Crazy.
1: Dat vond ik echt bizar,
2: dat
1: zeg
2: is
1: maar.
2: Wel...
1: Dat was heavy. En ik kon ook kiezen, hè? Cash or coke, like, wat weet je? I don't do that.
3: Ik heb eigenlijk precies hetzelfde. Ik was laatst bij een bar draaien en ik was op een gegeven moment UK Garage aan het draaien. En er was een Engels groepje, die was super blij dat ik dat draaide. En 1 guy, die was achteraf zo blij. Toen ging ik naar de wc, ik had al 5 uur gedraaid, ik wilde gewoon naar huis. En toen was zo, hey man, thank you, it was so nice, you know. En toen bood hij me gewoon coke aan. Ik dacht, yo, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Crazy.
3: Stond erop.
0: Hier wat sneeuw. Poedersuiker, alsjeblieft, dankjewel.
2: Maar is dat crazy? Ik heb ook cocaïne aangeboden gekregen vorige week nog. Want ik zei, oh, ik ben echt moe. Ze zeiden van, ja, ik heb wel wat voor je.
0: Echt?
2: Ja, dit was zo'n dode
0: nou, ik crazy. Wat is dat? Ik zit nu in mijn 9e jaar. Ik heb het nooit meegemaakt. Oh, wat gek.
2: Okay.
0: Ja, ik weet niet hoe ik mezelf voel. Ik zou ook kijken van, you know, that's crazy. En het overvalt je natuurlijk ook. Want je denkt, wat? Het is niet dat je thuis zit en denkt, nou, deze vraag kan op mijn pad komen.
1: Ja, nee.
0: Dus je krijgt hem gewoon, bam.
1: Bij mij ging het om vier, hè?
0: Rob me my money. Ik hoor dat.
1: Ik ga die nu op straat.
0: Jawel. We gaan door. Grootste domper die je tot nu toe hebt meegemaakt in je carrière. En iedereen kent het wel. Van het glas laten vallen op de DJ set. Tot maar per ongeluk op pauze drukken. Tot aan verkeerde set tijd. You name it. Kan iemand some tea spillen?
2: Ik had ook wel een keertje dat je dan net je drankje zo voor, neer wilt zetten. En dan zo net op die pas per ongeluk met je pols komt. Is ook wel een beetje lelijk. Oeh. Gewoon die sudden stop.
0: Had je wel een MC die sprak?
2: Nee. Oh, maar het was gewoon een opening set. Dat was wel een beetje rustig, zeg maar. Dus het was niet eind van de wereld. Geen ramp. Weet je, dat was wel niet.
1: Ja, ik ken die man. Ik heb ook gehad met de reverse. Vooral toen ik net begon te draaien, zag ik opeens de 3000 set in de club. En toen had ik plocht die reverse in en de muziek stopte gewoon. En ik had ook nog een goede timeslot. Dus ik keek zo naar andere DJ's van, wat moet ik doen? Die set werkt niet, het is kapot. Hij was de klopt keken zo. Een vlakje reverse, voor de mensen die het niet weten, is zeg maar dat je je track achteruit afspeelt. Dus die tune blijft maar niet beginnen. Dus ik dacht, de muziek werkt niet. Dat was echt gewoon echt een L. En ik was helemaal nat van de zweten.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ik heb die ook gehad in het begin. Of dat de DJ voor mij met Quantize ging draaien.
1: Oh, ja.
0: En dan wilde ik inmixen. En ik denk, druk ik verkeerd? Of is die set gewoon... En dan ging mensen denken, volgens mij werkt die set niet. En dan kwam er een ervaren DJ. Druk gewoon 1 knopje. Probeer nu eens. En dan probeerde ik het. Was ik echt van, thanks, I guess. Nog iemand, grootste domper.
3: Oké, ik moet wel denken. Kennen jullie Space Train van Kevin DeAngelo? Dat is een of ander hard. Dat is echt een dik rammen nummer. Ik heb zo'n sample daarvan. Dit nummer gaat zo. Dit is de Space Train naar Amsterdam Centraal. En dan begint het nummer zo. Ik had die sample had ik daarvan gepakt. En toen was ik laatst voor Waterdrop. Ik weet niet of jullie dat merk kennen.
2: Die
3: zit in Amsterdam.
2: Oh, jawel, die flessen.
3: Was ik voor een event aan het draaien. En ze waren aan het rennen. Toen kwamen ze allemaal weer terug in die store. En toen had ik per ongeluk die sample aangeklikt. Maar het volume van de sample pad stond op vol geluid. Dus gewoon iedereen was aan het chillen. En opeens hoorde je keihard. die sample. Maar, dus ik schrok, maar die mensen waren een beetje, die hoorden het en toen gingen ze...
0: Gelukkig good vibes. Gelukkig good vibes. Ja, ik denk dat een van mijn grootste dompers, ja, dat weet ik eventjes niet. Ik denk verkeerde settijd. In gedachten. Ik heb die denk ik 2 keer in mijn carrière gehad. En dat ik dan echt nog op de snelweg toch nog misschien 1 uur of zo moest rijden. Ja, die heb ik wel eens gehad. En dan moet je eigenlijk, je moet niet. Je hoopt later geplaatst te worden. Maar goed, het lijkt ook een beetje op een scam. Alsof...
1: Ik wil laten draaien.
0: Snap je? Alsof je later gezet wil worden. Ik zeg...
1: Kan je langer?
0: Ik ben gewoon die persoon. Ja, ik bel op en ik zeg het gewoon. Ja, ik zeg ja, sorry. Ja, is een menselijke fout. Ja, ik dacht dat ik het door had. Of weet je? Of dat ik dacht... Ik heb wel eens gehad dat ik dacht dat het evenement op 1 locatie was. Ging niet dubbel checken. Bleek het op een andere locatie te zijn. Dacht ik, jeetje. Ja, dat gebeurt. Dat kan echt gebeuren, ja. Maar goed, ik ben ook een programmeur. En ik weet heel goed als programmeur dat je gewoon echt denkt... Wat gebeurt hier ook? Ja, dus je doet niet eens even je best om even dubbel te checken of zo, snap je? Dus dan ga je... Ja, maar goed, we gaan verder. Oeh, ik heb nog... Oh nee, die komt zo. Sorry, ik was aan het enthousiast. Kijk, ik dacht... Nu... nee, sorry, die ga ik voor later bewaren, want die is gewoon te lief. Oké, wat zou jouw ideale line-up zijn als je die mocht maken? 1 headliner en 4 DJ's. Dus het is beperkt.
3: Mag ik beginnen?
1: Tuurlijk.
3: Oké, ik weet het gelijk. Ik wil gewoon, ik zit te denken, gewoon een feest. Ik wil gewoon bouncen. Ik wil de hele avond wil ik gewoon lekker gaan. En ik zou denken, met wie wil ik dat iedereen warm ontvangt? Ik zou zeggen FS Green. Omdat hij gewoon die lekkere R&B draait. En hij gooit af en toe een disco nummer erdoorheen. Daar word ik echt heel blij van. Daarna wil ik gewoon dat er een beetje gas gegeven wordt. Dus ik wil die 2 meiden uit Curaçao, AK Sound System. Mm. Die gaan gewoon knallen.
0: Oh, dat zijn mijn schatjes hoor.
3: Ja toch?
0: En daarna, shout out naar jullie.
3: En daarna wil ik gewoon dat er doorgeramd wordt. Ook Curaçao denk ik, zou ik zeggen Rosalie. Want hij speelt gewoon niet die nummers die je kent, maar die nummers waarvan je er achteraf achterkwam dat je ze wilde kennen, zeg maar. Oh ja, en die laatste
0: nee,
3: twee.
0: Ja, ik wilde net zeggen, we missen nog
3: laatste twee.
0: 1 DJ en een headliner.
3: Dan zou ik iemand willen waarvan je gewoon niet echt weet wat hij gaat brengen, maar hij gaat gewoon goede shit brengen. Of nou dancehall, hip-hop of elektronisch is, dat zou ik Waxfiend zeggen. En omdat we al een hele Nederlandse line-up hebben, zou ik zeggen als headliner. wil ik gewoon echt hard afsluiten. De Cinnamon, die DJ, ik weet niet of jullie die kennen, maar... hij mag back-to-back doen met Jeff Mills. En dan wordt het echt, dat wordt echt de dikste feest ooit.
0: Crazy!
3: Ik betaal er €3000 voor, ik geef mijn linkerbeen. En als ik de dag erna doorval, dan heb ik een goed leven gehad.
0: Nice! Ik hoor dat. Oké, nog iemand. Nog iemand die het zou willen zeggen.
1: Ik dacht gelijk aan LaRouche sowieso. Represent Suriname.
0: Oké, maar LaRouche is dan je headliner.
1: Ja toch? LaRouche sowieso headliner.
0: Ik hoor dat.
1: Kijk, ik wil niet eigenlijk doen, maar Elijah tevreden mag ik mezelf ook representen. Dus ik zou mezelf ook wel op de line-up zetten, maar dat telt niet eigenlijk.
0: Nee, weet je, dus
1: toch 4 anderen. Ja,
0: 4 anderen.
1: Je wil jezelf niet thuis laten blijven. Nou, sowieso Rockefeller, want ik vind jou ook wel gewoon passen, zeg maar.
0: Oh, period.
1: En je bent goed, of course.
0: Period.
1: Godchero vind ik ook hard. Ik heb best wel veel edits van hem. Jullie kennen het waarschijnlijk wel, dus dat zou denk ik ook wel matchen bij het event. Daar heb ik Rocke, Godchero, FS Green zat ik ook over na te denken, inderdaad. En toch wel Shen Baby. Ja, ook wel echt culture, ja.
0: Leuk! Ja. Ik hou van de diversiteit, hè. En weet je, de veelzijdigheid van jullie festivals.
2: Cute. Ik heb eigenlijk ook FS Green. Dat is eigenlijk niet zo.
0: FS Green, je bent
2: Ja, hij is very popular. Yeah. I love inderdaad de R&B, maar ook de dancehall vibes. En ik wil ook een beetje in die lane blijven. Dus ik zet mezelf ook sowieso op die line-up.
0: Ja, maar dan moet je jezelf niet meetellen.
2: Oh.
0: Ja, maar dat zegt hij net.
2: Oh.
0: Dus je hebt 4 DJ's en 1 headliner. Ja, en je kan jezelf sowieso plaatsen.
2: Oh,
0: oké.
2: Daarnaast. Oké. Dan heb ik sowieso ook Full Crate. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar...
0: Ja.
2: Very nice, chill vibes. Exactly. Dan heb ik Zoe Janice, of Janice, ik weet het niet hoe het uitspreekt, maar ook very chill vibes. Natifa. Natifa.
1: Oh.
2: Evia. Ja.
0: Nina.
2: En als laatste dan, maybe Ike, like de broer van.
0: Maar heb je dan, oh, je hebt FS Green, twee meiden en, oh, en Ike.
2: En
0: okay,
2: en ik aan de zijde, ja.
0: Oké, het is een family. Ja.
2: Echt, oh shit.
0: Okay.
2: True, ja, yeah, cute.
0: Yeah. En wie is je headliner?
2: Me? Dat mag niet.
0: Nee,
2: ja,
0: headliner is voor je.
2: Oké, dan maybe ook een back-to-back van Latifah en Ike. That would be cute.
0: Nee, zo werkt dat niet. Dus we gaan allebei een uur lang draaien. En dan ga je ze ook nog als afsluit back-to-back zetten.
2: Oh.
0: Girl, als jij dat gaat promoten, mensen gaan daar niet warm van worden.
2: Ja, oké, maar ik ben nog geen promotor.
1: Of een artiest of zo misschien.
0: Ja, toch.
2: Oké.
0: Of je moet even Green als headliner zetten. Dat zou wel kunnen.
2: Okay, dat
0: maar dan
2: wel.
0: Heb je nog een spot. Dan heb je nog een DJ-spot.
2: Girl, I don't know. Ik had gezegd... Hebben jullie geen goede?
1: Girl!
0: Je mag ook komen. Weet je het of moeten we door?
2: Let's just go. Next.
0: Ik ben echt verbaasd over het feit dat je niet even een Shensi, ja, een Spice. Als, ja, je kunt alles, okay, wat je kon bedenken aan hebben. Dat
2: zetten.
0: Moet
2: ik net
0: zo. We gaan door. Oké, nu dat jullie al een tijdje DJ zijn, is er iets dat jullie kunnen meegeven? Dat waarvan als iemand begint met het draaien, of ja, dat weten jullie ook heel goed, dat je daar niet 1, 2, 3 aan denkt. Maar nu dat jullie al een tijdje draaien, dat je denkt, ja man, zo, dit moet ik echt even meegeven aan een persoon die nu pas gaat beginnen met draaien.
1: Oeh.
2: Ja, fix je recordbox gewoon. Dat alles goed. Dus het programma waar je al je nummers en zo in zet. Dat is voornamelijk waar het draaien in zit eigenlijk. Ik ben meer daarmee bezig dan daadwerkelijk het draaien.
1: Mm. Ja, like. En ik vind ook wel, je techniek moet wel echt top zijn. Alleen heel veel DJ's willen ook gewoon heel goed zijn in techniek. En laten heel veel, zeg maar, liggen. Dus je moet ook gewoon heel erg bezig zijn met je socials. Je moet bezig zijn met energy. Je moet leuk zijn achter je set. Mensen moeten naar, ja, je willen kijken. Ik zeg je eerlijk, jij kan headliner zijn en je techniek heel goed doen. En die persoon voor jou, die krijgt nog een keer die boeking bij dezelfde plek, omdat diegene mensen heeft gebracht. Diegene brengt vibes. Dus, ja, daarin,
0: het
1: je
0: is
1: moet
0: een veelzijdig
1: echt,
0: beroep.
1: Toch, je, ja, moet aan het totale plaatje, zeg maar, denken. Ja. Dus, maar recordbox period, want ik zeg je eerlijk, ja, als je transitions niet nice zijn, dan gaat het sowieso niet werken,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
3: True. Ja, voor mij is het wel gewoon qua muziek en dat ik zelf, voordat ik draaide, had ik af en toe wel, ik hou van old school hip-hop. Dus ik had soms een beetje het gevoel van, ja, hip-hop is dood, dat bestaat niet meer en zo. Maar sinds ik draai, ben ik gewoon steeds meer gegraven in alles wat ik echt goed vind. En al de muziek die ik goed vind, die is er en die wordt nog steeds gemaakt. Soms is het wat meer underground, maar hip-hop alleen al is zo gaande, zeg maar. Muziek met dezelfde ziel als die old school hip-hop. Producer Conductor Williams is gaande. De Alchemist maakt nog steeds beats. Er is een rapper genaamd IDK. Hij heeft dit jaar een album uitgebracht met features van MF Doom, Pusha T, ook Conductor Williams. Dus er is goede muziek. Je moet gewoon zoeken. Dat heb ik geleerd van
0: mezelf. En op Galaxy Radio heb je alle hip-hop muziek klaar liggen, hè? Over muziek gesproken, we gaan even naar wat nummertjes luisteren. En ja, we blijven in Nederlands water, maar wel Caribisch. Dus hierbij heb je Vals bezig met Volg Je Niet en Isairo en Bokusan met Why Non-Stop.

0: luisteraars, even weer van Nederlands Water. Maar we gaan door, want ik zit hier nog steeds met de drie deelnemers van de DJ Lab Meervaart Studio. Yeah. En kijk, we waren al in gesprek aan het treden en het was al gezellig en we gingen al wat dingetjes bespreken. Maar ik denk eventjes pauze met de dingen die we aan het bespreken waren en het is quiz time. En ik heb een leuke quiz samengesteld. Ik had eigenlijk 10 vragen, maar ik weet niet. Ik ben door gaan draaien. Ik heb nu 14. Oh. Dus ik kan doorgaan tot 10 en dan kunnen we kijken hoe het zit met die 4. Of ik ga gewoon tot 14 door. Het is ons feestje vanavond, dus we kunnen zelf kijken. even kijken. Het zijn geen heftige quizvragen. Het gaat eigenlijk over muziek. Over muziek gaat het. Ik wil wel laten weten wat we gaan doen. Ik ga hier iedereen's naam typen. Dat heb ik nog niet gedaan. Ga ik zo wel doen. Ik ga hier iedereen's naam typen. En iedereen die een punt heeft, dan schrijf ik het na. Ik schrijf je naam als je een punt hebt. Zo ga ik het doen. En dan ga ik tellen hoe vaak je naam hier staat.
1: Oh ja.
0: De persoon. Laat me wat zeggen. De persoon met de minste punten. Die gaat als punishment poep eten.
2: Nou, ja,
0: nee. Wel een punishment. Oh. En de punishment is een nummer naar keuze. Die geef ik je. Maar die moet je met volle

0: alsof je karaoke aan het doen bent, zingen of rappen, wat je zelf wil. Dus je moet echt... Ja, dat is de punishment.
1: Oké.
2: En de winnaar?
0: Nee, de winnaar krijgt de duim omhoog. Ja, maar kijk, er zijn twee. Snap je? Twee mensen winnen eigenlijk een soort van, want er is maar één.
2: Oh, ja, okay.
0: Snap je? Dus vandaar.
3: Oké. Let me lock in.
0: Zijn jullie ready?
3: I guess.
0: Kijk, dit is leuk. Dit is juicy. Flames and fire. Oké. We gaan beginnen. Als allereerste. We gaan doen is steek je hand als eerste op. Oh. En wie als eerste zijn hand opsteekt, die krijgt de beurt. Ja, en dan zo gaan we het gewoon doen. Ja? Als niemand het antwoord weet, krijgt niemand een punt, gaan we door. Ja?
2: Als je fout hebt,
0: als je fout hebt, gaat het naar de volgende. Welke artiest zei, started from the bottom, now we're here?
3: Oh,
0: Elijah.
2: Drake.
0: Schrijf ik op. Punt voor Elijah.
2: Die zit op de radio. Hallo.
0: Die quiz is er niet. Oh jawel, sorry, ik ga ons. Wie wordt vaak de King of Danza genoemd?
3: Vaas Kartel.
0: Yes!
3: Yay.
0: Ik zei je naam niet eens,
2: Sneller. Legend.
0: We gaan door. Welke artiest zit achter Humble?
2: Kendrick Lamar.
0: Maar mensen, ik moet jullie naam wel zeggen. Maar goed, die naam bij deze. Even de stand. Iedereen heeft nu een punt. We gaan door. Dit is spannend. Welke dancehall hit begint met Well woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm. En ik zeg het expres niet met de flow, want dan gaan jullie het weten.
3: Welk nummer of welk artiest?
2: Kan je het nog één keer halen?
0: Welke dancehall hit?
2: Zou je het nog één keer kunnen halen?
0: Ja. Well woman, the way the time cold, I wanna be keeping you warm.
3: Oh, erg.
2: Oh, ik weet het. That right. Temperature.
0: We gaan door. Van wie is de track Sicko Mode?
4: Van Dino. Travis Scott.
0: Ik moet jullie naam noemen.
2: Travis Scott.
0: We gaan door. Kijk, ik heb het een beetje veelzijdig gehouden voor jullie, hè. Gaan we door. Welke artiest ontdekte en signde de artiest Popcaan?
2: Let's just try. Ik denk Universal.
0: Nee! Gaat tussen jullie twee. Het kan ook zijn dat jullie het antwoord niet weten en dan laten we de vraag gaan we door. Dat mag ook. Welke artiest signde en ontdekte Popcaan?
2: Welke artiest?
0: Ja, welke artiest?
4: I don't know.
0: Ik
2: dacht dat het een label was.
3: Nee.
0: Je mag zeggen pes.
3: Spice of zo.
0: Nee! Laatste kans!
2: Ik denk Wizkid!
0: Popcorn!
3: Ja, maar soms dus
0: het antwoord is Vibes Kartel! Hij zat letterlijk in Gaza! Geen punt voor niemand, helaas!
3: Ga vast een nummer bedenken.
0: We gaan door. Met welke artiest stond Cardi B niet, ik herhaal, niet op de track van Motorsport? Elijah.
2: Met welke artiest stond ze niet?
0: Niet! Het was een heisa. Dus ze in...
2: Oh ja, eigenlijk eerst niet met Nicki, maar Nicki kwam later.
0: Ja! Ja, dat is het antwoord! You are on the road! Ik schrijf het op. Dan gaan we door. Even kijken. Welke rapper bracht het album Damn uit waarmee hij een Pulitzer Prize won? Dino.
4: Ook weer Kendrick Lamar.
0: Goed zo! Punt voor Dino!
3: Jullie gaan lekker in.
2: Ik ga zitten.
0: Wie wordt vaak de Queen of Danza genoemd?
3: Spice.
0: Ik heb moeilijk, ik heb makkelijk gedaan door elkaar. Dus ik ben nog meegaand geweest. We gaan door. Welke producer zit achter zowel Drake's One Dance als veel Afro-dancehall crossover. Ik heb een opsomming.
3: Okay.
0: A. Metro Booming. B. 40. C. 1985. Dus jullie kunnen gokken. Ja?
3: A.
0: Nee.
4: 40.
0: Nee!
2: Nou, oh. Yeah.
0: Oké, kijk, dat waren 10. Zeggen jullie, we gaan nog 4 doen? Zo snel gaat het.
2: Ik geef je al op,
0: ja, we houden het spannend. We gaan door.
3: Spannend.
0: Oké, even kijken. Welke dansartiest heeft de bijnaam World Boss?
3: Oh, wat erg.
0: Zal ik wat artiesten opnoemen?
2: Is het een Nederlandse artiest?
0: Nee.
3: Oké, kom maar met die opties eerst.
2: Mr. Vegas.
0: Ik kom met opties. C. Popka. Ja, okay. B. Alkaline. A. Vibes Cartel.
2: Is dat Vibes?
0: Ja.
3: Wie lijkt jij nou? Ik dacht, ik ga niet meer.
0: Dit is crazy. Oké, we zijn er bijna. Houden jullie vol. Oké. Welke artiest had meerdere alter ego's, zoals Roman Solanski? Come on, people. Ja,
3: dit is Nicky, toch?
0: Ja, okay. Ik wilde net zeggen dat jullie deze niet weten. Oké, we hebben nog 2 vragen. Oké. Ja. Welke artiest stond niet op Controla van Drake in de officiële albumversie? Is het A. Popcaan, B. Biniman of C. Burna Boy?
2: Oh, ik dacht Party Next Door, een hele andere tune, denk ik. Sorry,
0: Dido.
4: Biniman?
0: Sorry, stond er niet. Nee, fout!
3: Burna Boy?
0: Ja!
3: Yay!
0: Ik geef even een klein beetje context. Popcaan zat er wel op en Biniman had een sample Viper op. Dus Burna Boy was de enige die niks had. Oké, de laatste vraag. En hij is wat intenser, hij is wat moeilijker, want kan niet altijd sugarcoaten. Oké.
4: Voor 5 punten.
0: Oeh. Oh. We doen voor 2.
3: Oké. Okay.
0: Voor 2 punten, okay. Ja?
2: Sta ik zo erg voor.
0: Welke producer duo zit achter de track Turn Me On van Kevin Little? A. Stargate. B. Red One. C. Trackmasters. Ik zei jullie toch, ik heb een pittige.
2: Zo.
3: Ja.
0: Jullie moeten wel zeggen wie als eerst gaat, hè? Ja, want jullie zijn allemaal aan het denken, maar ABC. Ja, je lijkt het, zeg maar.
2: Gewoon echt complete gok, maar ik denk Red One.
0: Nee.
2: Oh.
4: Ik denk Trackmasters.
0: Nee!
3: Dat die laatste.
0: Nou, dat weet je niet, je moet het weten.
3: Oh shit, nee, ik weet die naam niet meer. Nee, ik was zo slecht met producer namen.
0: Helaas. Het was Stargate. Stargate. Dit was de quiz. En het is tijd om de namen te lezen. Oké, even de punten lezen. Ik heb hier, even kijken. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Ik, wacht. 1, 2, 3. Dat gaat niet goed, wacht. Ik ga stuk. 1, 2, 3, 4. Oh jawel, 5. 5 voor Elijah. Even kijken. Dan hebben we 1, 2, 3 voor Dino.
3: Nog 1.
0: En dan houden we het spannend. 4 voor Cheyenne.
3: Oh!
2: Close call.
0: Yes, dat betekent Dino helaas.
3: Normaal bedenken. Oh.
0: Het is tijd voor jou om a cappella een gezellig nummer. Het mag een favoriet nummer van je zijn, mag een oldschool nummer zijn, mag een childhood memory zijn, whatever you want. En die ga je met volle borst voor ons zingen, rappen, whatever you want. En het kan ook, je mag het ook houden op alleen een refrein. Hè? Je hoeft niet 3 minuten lang helemaal... Whenever you're ready.
4: Oké, jullie hebben geluk. Ik ben zanger geweest, dus...
0: Ik dacht dat!
4: Voor de mensen op de radio, doe je oren dicht de komende minuut. Sorry, zet je radio uit. Oké, zal ik gewoon beginnen?
1: Ja.
4: Als jullie het kennen, jullie mogen meezingen. Laat me niet stikken, please. Gary Lou.
1: Okay. Ik ga stuk.
4: Komt ie, hè?
1: Ja.
4: Song.

0: Alas, that life's a bore, so full of the superficial.
1: Everybody!
0: Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I got you, baby.
1: Yes! Okay. You did that!
0: Sorry, Nederland.
1: Het is weer tijd voor wat nummertjes. Dus hier hebben we twee nummers klaarstaan. Hierbij Shensia featuring Conscious met Hard Drive. En Vibes Cartel featuring Spice met Bakwe.
2: Yeah.
3: Shensia.
4: Hey,

0: Ik zeg het elke week weer. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En het is zo jammer, want elke week denk ik weer van wow, zit de tijd erop? Helaas, de tijd zit erop. Ik wil mijn gasten enorm bedanken, maar voordat ik aan het woord ga, wil ik hun nog de kans geven om nog een laatste woordje te doen. En we gaan beginnen met Dino.
1: Oké, thanks. Was gezellig. Was echt gezellig met jullie ook. Ja, laatste ding. I don't know, muziek is subjectief. Dus own it. Own je smaak. En dan krijgt iedereen een beetje een unieke stijl. Dat is leuk. Dus own je muziek.
0: Waar kunnen ze je vinden?
1: Oh, Instagram Dino Ayrton. Soundcloud Dino Ayrton. Veel hip-hop mixes. Dus als je daarvan houdt, volg mij.
0: Yes, thank you. Next!
2: Cute. Yes, so Cheyenne Pearl. Je kan me vinden op Instagram, TikTok, binnenkort YouTube en ook Facebook.
0: Period.
2: And remember to make love, not war. Because, you know, er is echt al genoeg pijn op de wereld. Doe iets waar je van houdt.
0: Yes.
3: Mooi gezegd.
0: Mm-hmm.
3: Thanks for having me, Daphne. Ja, volg me op de socials, Elijah tevreden. Laatste wat ik nog wil zeggen is voor alle creators, want natuurlijk niet iedereen is DJ die dit luistert. Volg gewoon je droom. Kijk, tuurlijk, als je ergens op een vocal gaat springen, dan gaat het niet lukken. Maar ik zou wel zeggen, als je gewoon een vision hebt, volg die vision, doe je ding en omring je met de juiste mensen. Dat is voor mij echt wel echt een ding.
0: Mooi gezegd.
3: En doe je ding.
0: Mm-hmm.
3: Fuck everybody else.
0: Ja, yeah,
3: mensen claimen respect.
0: Ja, en kijk, hè, ik zeg het al, weet je, ik had het al eerder gezegd, het is voorbij. Vanaf volgende week zijn de heren er weer bij en is het weer Team Fidi Gyaldem. Ik wil nogmaals iedereen van de DJ Lab enorm bedanken. Meervaart Studio, thank you for making this happen. Galaxy Radio, we did this. Het was een andere show dan normaal. Hè? Onze hele standaard ding zat er helemaal niet meer in. We hebben het helemaal anders aangepakt dit keer. Maar het was leuk, het was gezellig. Ik heb oprecht zitten lachen. En we hebben voor het eerst kunnen zien hoe opkomende DJ's uit hun schulpjes zijn gekropen. Om zichzelf bloot te stellen en kwetsbaar op te stellen. So I love that. En in alle eerlijkheid, dit smaakt naar meer en vaker deze DJ's hier al hebben. Dus ik hoop dat ik jullie de volgende keer weer zie. En voor de persoon die ons naar ons aan het luisteren is, we hebben nog heerlijke nummers die eraan zitten te komen. Dus blijf vooral luisteren. De avond is nog lekker jong en blijf veilig. Tot volgende week. Yo.

0: out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
6: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius, waar 3 passagiers zijn overleden aan het Hantavirus, vliegen morgen naar Eindhoven. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het schip Tenerife bereikt, waarna passagiers per boot en per bus naar het vliegveld gaan en een gecharterd vliegtuig morgen naar Eindhoven vliegt. De Israëlische krijgsmacht heeft zaterdag meerdere aanvallen uitgevoerd in Libanon, waarbij volgens Al Jazeera minstens 18 doden vielen. Bij een luchtaanval kwamen 7 mensen om, onder wie een kind. Israël riep 9 plaatsen op te evacueren. 3 Israëlische militairen raakten gewond door een ontplofte Hezbollah-drone nabij het grensgebied. Een bezoeker van de dierentuin van Dortmund is afgelopen dinsdag in het leeuwenverblijf gestapt om de dieren te voeren. De 29-jarige man gaf de leeuwen meegebrachte varkensgoulash, waarop het dierentuinpersoneel de politie inschakelde. De man verklaarde dat hij dacht dat de dieren honger hadden omdat ze lawaai maakten en is vervolgens het verblijf ingestapt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft kritiek geuit op het bezoek van de Slowaakse premier Robert Fico aan Moskou voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Merz noemde het betreurenswaardig. Fico bezocht president Poetin en legde een krans bij het graf van de onbekende soldaat in Moskou. Dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Het wordt 12 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden van het land. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen met 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
7: Rotterdam Hip Hop Festival with legendary artists like Redman, M.O.P. Lloyd Banks.
8: Hey yo, what's up, man? It's your man Lloyd Banks, and this is where I party.
7: And many more. Sunday, May 10th, Maceo, Rotterdam. Tickets now available at Ticketmaster.nl.
9: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
9: You know the station.
1: On FM and digital radio.
9: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
9: Let's go.
1: 24 hours a day.
10: Testing. 3, 2,
9: yeah. We right back at it.
11: This is
12: It's on again. Come on,
13: Galaxy

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Y'all crazy, you know?
1: The biggest stars, you'll hear them all.

Iedereen om je heen zegt het. Dit is het beste idee ever. Dus dit wil je aan de man brengen en je begint een eigen webshop. En je wil iedereen laten weten dat ze dit bij jou kunnen kopen.

0: maar kansscores, rateconversies, ROI-waardes en gegevenssets? Nee joh, je wil gewoon laten horen wat je te bieden hebt aan een groot publiek. Dus kies jij voor een radiocampagne, want iedereen hoort het. Simpel en duidelijk. Geen dure buzzwoorden, gewoon jouw naam en het beste idee op de radio. Stel nu je eigen campagne samen en ga naar galaxy.nl. Dat is glxy.nl. Of bel 085-744-4774. Boek nu een 3 maanden zomercampagne en krijg 1 maand gratis.
1: Wij zijn Galaxy Radio. De hele dag de biggest bangers. Luister op DAB, online in onze gratis Galaxy Radio app of in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht op FM.
2: This is Galaxy Radio.
3: Let's go.
2: This is where you hear the biggest stars.
4: There's no time but a word.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Booms, you know what I'm saying?
1: Hey, super chill dat je weer luistert naar Fleva in Ya Ears hier op Galaxy Radio. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Ik ben dus Danny en ik neem je vandaag weer eens mee met de doopste tracks aller tijden. Naar mijn mening dan natuurlijk. Straks een verhaal van LL Cool J en Boyz II Men. En dan weet je nu al misschien over welke track het dan gaat. Maar eerst de Galaxy Throwback Radio Opener. En dit keer heb ik voor een track gekozen die ik van de week weer aan het luisteren was op ons Throwback kanaal, Galaxy Throwback Radio dus. En ik luister die track en ik denk, ja, dit is hem, hiermee ga ik beginnen. En over welke track heb ik het dan? Ik heb het over Gangstar met Mass Appeal.

0: fucks a bitch, they love fucking niggas, especially chicks.
1: Yes, dat hoorde je goed. Sugarcane met A Blue But True Story Betrayal. En dat heeft alles te maken met het interview wat we vandaag hebben met Sugarcane. Ja, daar ben ik super blij mee. En Sugarcane ken je ook als Red Light Boogie. Je kent hem ook als Hamza. Je kent hem ook als Kane, oftewel Kane and Nobody Else. En vandaag dus een interview met hem. Dat straks. Nu eerst het verhaal van Boyz II Men samen met LL Cool J. Die hebben een hele dope track, een classic van je welste, genaamd Hey Lover, uit 1995 alweer. En destijds sloeg dit echt een brug tussen R&B en hiphop. En herkennen toen al hiphoppers. En die vonden het altijd niet zo cool om een fusion tussen R&B en hiphop te horen. En die noemden het dan ook vaak rap en bullshit, R&B. Maar de R&B-liefhebbers gingen juist hiphop meer waarderen. En toen was het zo van, oké, het is niet alleen stoerdoenerij en zo. Er is meer wat we alleen maar door de media voorgeschoteld krijgen. Dus die gingen ook weer, ja, hiphop werd toegankelijker. Laat ik het even zo zeggen. En hiphop werd steeds meer volwassen. Daar heeft LL Cool J dus onder andere bijgedragen met deze track, met Boyz II Men. En dat was weer echt dé R&B-groep van destijds. Een hele grote naam. En LL Cool J die had zijn sporen al verdiend en dus kon het niet anders dan een hit worden. En dat werd het ook wereldwijd, behalve in Nederland. Daar werd het niet zo enorm hit. En dat komt mede door mensen, ja, die de stichting Top 40 beheren. Zal ik het een beestje bij de naam noemen? Dat ga ik gewoon doen. Dat is meneer De Zwart, hè? En dan weet je wel over wie ik het heb. Want die bepaalde eigenlijk samen met een aantal mensen samen wat dan wel en niet in de Top 40 zou mogen komen. En hun meetsysteem was het opvragen wat er populair was bij de platenzaken en aanvragen op de radio. En ze wisten dus totaal niet wat er echt leefde en claimden tot de dag van vandaag dat wel goed aan te voelen. Maar terug naar Hey Lover, dat was even mijn kritiek. Terug naar Hey Lover, het bevat uiteraard de Michael Jackson sample van The Lady in My Life. En ook trouwde LL Cool J zijn vrouw in het jaar dat dit nummer uitkwam. En er gaan geruchten dat dit nummer textueel dus ook echt over die vrouw gaat. Luister maar mee.

0: Mount Olympus met Murderer. En het is nu tijd voor het interview met Sugarcane. En de eerste vraag is de ontzettend lange aanloopvraag. Wat niet veel mensen denk ik weten is dat je kickbokser bent geweest. En je geeft nowadays ook trainingen. Maar waarom ik dat aanhaal? De keer dat ik jou zag optreden, ik zal het echt nooit vergeten. Ik weet niet meer of dit bij Little Brother was of ergens anders, maar ik stond bij Paradiso in de rij buiten. Ik zie een Cadillac Escalade die glimt als de madder in één keer aankomen rijden. En een hele grote brede guy stapt uit met een soort van witte bontjas of zo. En ineens zie ik, fuck, dat is Kane man, dat is Sugarcane. En even later binnen onstage zag ik dat vuur van een kickbokser in jou terwijl je spitte. Die energie en die agressiviteit, dat zag ik er gewoon helemaal in terug. Een grote noodzaak om te spitten zag ik ook. En binnen no time anticipeerde de crowd dan ook weer daarop. Waar komt dat vuur vandaan bij jou? En waarom gooide je daar gewoon alles erin en eruit?
1: Ik ben vroeger kickbokser geweest, klopt. Dat ik lesgeef, persoonlijke trainingen, klopt. En dat je toen destijds mij uit die Cadillac Escalade zag stappen met de spinning rims waarschijnlijk voor Paradiso, klopt. Of het was een Hummer met 24 inch patas en Lamborghini deurs. Volgens mij was dat toen dat ding, maar daar sprak ook meerdere mensen over. En dat ik uitstapte met een bontjas, dat was een koetjes, een Boss merk, soort van bontjas. Ja man, zo'n koetjesvacht met witte wol en een lichtbruin leer. Net als die, ja, die koeienvlekken, je weet toch? Dat was die joint, dat was toen destijds, ja. Dus dat ik zeg maar, dat je mij zag spitten met een bepaalde vuur, klopt. Daar zit natuurlijk ook roots in van kickbox, maar je moet begrijpen waar die vuur vandaan komt. Die vuur die is al ontstaan bij het bewustzijn dat ik als jonge guy uit de vechtersbuurt voor mezelf moest opkomen. En dat eigenlijk mijn ouders ook altijd moesten vechten, omdat mijn mama Hollands is en mijn vader Surinaams. Hebben ze altijd moeten vechten tegen racisme en discriminatie. En hun ouders komen ook natuurlijk weer uit een tijdsgeest waarbij hun ook hebben moeten knokken. Mijn vaders kant tegen racisme, onderdrukking en slavernij. En aan mijn moeders kant, mijn opa heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog. En heeft de brug van Nijmegen opgeblazen toen de Duitsers daaroverheen probeerden te komen. Heeft de onderscheiding daarvoor gekregen door koningin Juliana. En vocht dus voor zijn land. Dus ik kom uit een lijn van warriors aan beide kanten. Dus dat ik dan als een 70s baby in een periode van mondiale revolutie tegen racisme en onderdrukking dan evolueer als een jonge leeuw met vuurpassie, dat is dan niet zo onlogisch. Dus elke handeling die ik doe, doe ik met volle kracht, met volle overtuiging, met volle passie. Nadat ik natuurlijk qua craft er heel erg intensief in ben gaan duiken en dat dan naar buiten projecteer. Dus die vuur is enkel een fakkel die ik vasthoud. Zo moet je het zien, want mijn vuur komt al uit een lijn voor mij.
0: Ja, de toon is gezet voor dit interview en nog veel meer van dit soort epicness ga je voorbij horen komen als ik straks het vervolg heb van dit interview. Want we gaan nu eerst luisteren naar een classic van je welste. Hier, Sugarcane met You Can't Fool Mine.

Emery met That's What I'm Talking About. Haha, nee, Talking About, zo heet het nummer. Maar That's What I'm Talking About als ik het heb over hele dope R&B. En dat hoor je natuurlijk alleen op Galaxy Radio bij Flava in Ya Ears. Er is hier geen top 1000 nodig om te bepalen wat nou de doopste tracks zijn. Daar hebben we bijvoorbeeld mij voor en mijn collega's hier op Galaxy Radio. Dus dat. Hey, het is tijd voor de concertagenda. En dan laat ik jou weten wat er te doen is in het land. Maar heb jij ook zoiets van, hey, ik organiseer ook dingen. Of ik heb binnenkort ook een optreden, een gig of een event of wat dan ook. Laat het mij minimaal 2 weken van tevoren weten. En wie weet drop ik het dan ook in die concertagenda. En later hoe je mij kunt bereiken, voor als je dat nog niet weet. Maar hey, nu die concertagenda dus. Op 14 mei in het Keizerspark in Gent, België. Keizerfest 2026 met onder andere Smith & Wesson.

0: En ook nog allerlei artiesten waar ik helemaal niks vind. Maar hiervoor zou ik al gaan als je daar in de buurt woont. Op 14 mei De La Soul en ook nog veel meer artiesten welke ik echt gewoon compleet ruk vind. Maar De La Soul natuurlijk niet. Maar goed, die kun je dus vinden ook in Gent, in Coppa Dock. En dat is dus ook weer in België. Maar terug naar Nederland dan. Op 16 mei Rico in Beurt Rotterdam. En ook op 16 mei Old But Gold Hip Hop en R&B Party in Masilo Rotterdam. En ook op 16 mei in De Duivel in Amsterdam, My Man Search uit Zwolle, a.k.a. DJ Search, samen met Groove Brigade of de Groove Brigade, Strictly Vinyl, dus check dat dan uit. En ook op 16 mei, wat een datum is dat, hé. Zwarte Water, samen natuurlijk met Rico in Beurt Rotterdam. En ook op 16 mei Soul Train Zwolle met R&B, funk, soul, maar ook hip-hop classics in de Enk in Zwolle, met onder andere My Man DJ DNS en NRJ. En ook nog steeds op 16 mei een R&B party waar je echt bij wil zijn. Classic heet dat. En deze keer in Rolluik, Nijmegen. Op 19 mei in de Luxor Live in Arnhem, Exhibit. En op 20 mei, één dag later, in de Nobel Leiden. En op 21 mei Smith & Wesson in de Next Castricum met Dutch Dennis DNS en Nestro achter de Ones and Twos. Dus alleen al daarvoor zou je willen gaan, maar dan krijg je ook nog eens een keer Smith & Wesson. En ook op 21 mei Rico en Zwarte Water in Doornroosje, Nijmegen. En op 22 mei staan zij in Simplon, Groningen. En ook op 22 mei Just en Engel in het Hof van Zeeland in Middelburg. En dan moet ik er eentje kiezen uit deze hele waslijst. Ik heb gekozen voor Exhibit met een track die hij misschien wel doet, want die komt van zijn laatste album. Hier, Everywhere I Go, featuring Them Joints. If you a pussy, shut the fuck up. If you a pussy, keep your hands to your side and don't move a muscle. And watch us real motherfuckers put our right hands in the air.
1: Hand in the air.
0: And rock it to the world.

0: Richting Goods, hier met Family Goods. En het is tijd voor het vervolg van het interview met Sugarcane. Dus we blijven nog even binnen Nederland. En de eerstvolgende vraag die ik hem stelde was... Je hebt veel betekend voor de Nederlandse hiphop scene, maar... Wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Hiphop betekent voor mij een levensopvoeder die mij via deze muzikale weg des levens heeft geleerd hoe de psychologie van de mensen in elkaar steekt. Heeft mij mijn eigen cultuur heel goed onder de loep weten te nemen. Met een scherpe blik vanuit mijn cultuur naar andere culturen en etniciteiten. En heeft mij eigenlijk de betere versie van mezelf gemaakt bij het zelfscreenen en terugblikken naar tijden en gebeurtenissen en confrontaties met mensen. Het heeft mij ook geleerd de verschillende bewegingsredenen voor mensen om mee te participeren in een beweging. En het heeft mij mijn eigen identiteit gegrondvest. Maar tegelijkertijd ook gezien hoe andere mensen hun eigen identiteit verloochenen. En de ego van de mensen. Daar heb ik ook heel veel vanuit hiphop perspectief over geleerd. En eigenlijk heeft hiphop mij bij de islam gebracht. Dus ik zie hiphop een soort van brug naar een groter doel. En ik wil het even daarbij laten, want ik kan het natuurlijk verder uitspecificeren. Maar dan ga ik echt een tikkie moeten sturen. Love.
0: Ja, kijk uit, want ik begin zo'n crowdfundingsactie daarvoor. Dat komt helemaal goed, hoor. Nee, grapje. Maar ik was nog wel benieuwd naar het volgende. Kunnen wij ooit nog van jou nieuwe of dan wel unreleased muziek verwachten?
1: Ja, dat zou zomaar eens kunnen. In ieder geval geen oud muziek meer. Want eigenlijk alles wat al geweest is, heb ik uitgebracht. Wat ik nog heb liggen aan unreleased tracks... Ja, die hou ik gewoon voor mezelf. Maar nieuwe tracks kunnen gewoon zomaar uitkomen, ja. Weet je, dat is wel super real. Ik zeg het je echt eerlijk. En ik zie dat meerdere mensen ook weer gewoon dingen doen. Dus ik vind het leuk om te zien. Of ik het goed vind, dat is weer wat anders. Maar ik vind het, de kans bestaat wel dat er nieuwe muziek uitkomt. Yes.
0: Oh, wat ben ik daar blij mee. En als het zover is, dan weet je me te vinden natuurlijk. Nu nog een classic van jou. Hier, Sugarcane. Met I'm leaving.
2: And on the next plane, I don't know when I'll be back again. It's Kane, nigga. The most official. Yeah, now or never. Red light boogie in the building.
3: Just listen, man.
2: Shut the fuck up, nigga. Just listen. Yeah.
3: Real talk,
2: nigga.
3: Real talk.
2: Still got a minute, though.

0: Party, let's go.
1: Home of rap.

Trip met Keep It Flowin'. En bij deze Keep It Going, want het is nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times galaxy. Mixtape. Ja, even een korte uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hun dan om hun favoriete throwback track. En dat moet dan hip-hop of R&B zijn. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op, hè? Want aan het einde van het jaar maakt collega en de one and only DJ Lowpro daar een mixtape van. En die mixtape hoor je in de allerlaatste uitzending van dit jaar. Nou, dat is het eigenlijk in een notendop. En dit keer heb ik een inzending gekregen. Ja, dit vind ik echt een grote eer. Want dit is echt, ja, maar dan ook echt een hip-hop head van je welste. Iemand met een gigantisch grote collectie aan platen en cd's. En een zeer interessante Instagram-pagina welke ik al jaren volg. Ik heb het over Tom, a.k.a. Hip Hop Collector. En zoek dat alsjeblieft op Hip Hop Collector. En als er dan Tom bij staat, dan heb je de goeie te pakken. En als je ook maar een tijdje hem volgt, dan zeg ik al bij deze, thank me later. Maar hier gaan we dan. Hij zegt dit. Zomaar één nummer kiezen is rather impossible, lol. Maar ik heb gekozen voor een nummer wat voor mij de classic der classics is van Belgische releases. En misschien wel mijn favoriete rapalbum ooit. En dan denk je natuurlijk, maar je hebt zoveel US rapalbums. Ja, dat klopt. Maar dit album gaf exact de sfeer van hier during the 90s. Ik heb het over Un bal dans la tête, sorry voor mijn Frans, van de Puta Madre. Het nummer dat ik gekozen heb is SOS de Puta Mama. En dat nummer kan ik zonder problemen tientallen keren achter elkaar opzetten. Zelfs nu nog na al die jaren. Het heeft ook een lekker lange instrumentale uitloper. Love it. Waar is de tijd met de Walkman door de Antwerpse straten strollen? Luisteren naar dit album. Gouden tijden.